0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Clara Life.

0: continuou.
1: Het is 6:00 en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals energie opwekken. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthi's zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn al 9 schepen tegengehouden in de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de internationale oliehandel. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren hebben de vakbonden gepraat met de Brusselse minister-president Boris Dillies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, vindt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
2: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
1: In Ecosin in de provincie Henegouwen is een jonge man uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in een oude steengroeve sprong. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en de oude constructies die er onder de oppervlakte liggen, is het er ook erg gevaarlijk. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft de jonge man uit het water gehaald. En de burgemeester van Oostende, John Crombé, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering de regels versoepelt voor zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombé.
3: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
1: Voor zwemmen in zee blijft de regel dat je niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen, na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. Zaterdag is het net omgekeerd, eerst zonnig met later dan een kans op een bui. En tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse regering een kernprogramma ontwikkelen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 12.000 mensen geëvacueerd voor alweer een nieuwe natuurbrand. En de NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden zoals energie opwekken. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Maar Katrien van der Schoot, die deal is omstreden.
1: Ja, de VS zegt zelf dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn, maar anders dan bij andere deals, bij bijvoorbeeld de Emiraten, zijn er haast geen beperkende voorwaarden. De Saoedi's zouden zelf uranium mogen verrijken en gebruikte nucleaire brandstof mogen herverwerken. Saoedi-Arabië zou zelf ook geen controleurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaten. En dat alles baart experts zorgen, want dan staat de deur op een kier voor de bouw van kernwapens en een nieuwe wapenwetloop in het Midden-Oosten.
0: En hoe reageren de landen daar in de regio?
1: Israël reageert nog niet officieel, maar in de regering en de oppositie klinkt er daar bezorgdheid. President Trump vraagt van Saoedi-Arabië namelijk niet dat het Israël erkent. En Israël voelt ook dat Trump de Amerikaanse bondgenoot steeds meer links laat liggen en meer toenadering zoekt tot de rijke golfstaten zoals Qatar en Saoedi-Arabië.
0: Dankjewel, Katrien. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen in de Rode Zee. De Houthi's krijgen steun van Iran. Begin deze week hebben ze de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee geblokkeerd voor schepen uit Saoedi-Arabië. Die zeestraat is, net als de straat van Hormuz, belangrijk voor de internationale oliehandel. In de voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende militaire doelwitten in Iran. Voor de 12e nacht op rij al. Iran heeft Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait en heeft ook 3 olietankers tegengehouden in de straat van Hormuz. Eigen land in Ecosin in de provincie Henegouwen is een jongeman uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in het water van een oude steengroeve was gesprongen om te zwemmen. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en de oude constructies die er onder de oppervlakte liggen, is het ook erg gevaarlijk. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft de jongeman uit het water gehaald. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water in Vlaanderen. Vanaf juni volgend jaar mag je van de Vlaamse regering overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel overleg nodig is.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat met alle eigenaars gesproken wordt. Denk aan het agentschap Natuur en Bos, die ook wel wat vijvers hebben op hun eigendommen. Denk ook aan de beheerders van waterwegen. En natuurlijk ook de lokale besturen, eventueel ook private eigenaars van vijvers. Dus ja, er is toch nog wel wat werk aan om te zien wie is nu allemaal verantwoordelijk voor wat en hoe gaan we dan daarmee om.
0: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 kampeerterreinen en ook een terrein voor natuuristen nabij Cap Ferret. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar al 44.000 hectare aan natuur vernield door branden. En de Brusselse brandweer blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. De Brusselse minister-president Boris Dillies heeft voorgesteld om versneld 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: De NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. Er rijden al veel langer treinen in ons land, sinds 1835 al. Maar 100 jaar geleden is de oprichtingsakte ondertekend van het overheidsbedrijf. Truide Marie.
4: De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ontstaat tussen twee wereldoorlogen. In de eerste werden de helft van 3000 kilometer sporen in ons land vernietigd. België zat in een crisis en had geen middelen om te investeren in de heropbouw. Er zou snel veel geld nodig zijn voor de toekomst, de elektrificatie van treinen en sporen. Alleen een modern gerund bedrijf kon dat geld vinden. Dat bedrijf, de NNBS, investeerde van bij het begin fors. Maar de Tweede Wereldoorlog betekende opnieuw een klap. Snel na de oorlog volgde heropbouw. In 1952 al is de Brusselse Noord-Zuidverbinding klaar en zijn alle hoeken van ons land via het spoor verbonden. 45 jaar later, in 1997, rijden HST's over speciaal aangelegde hoge snelheidslijnen. De laatste 30 jaren gaan miljarden investeringen naar comfortabele treinen en veiliger infrastructuur.
0: Het weer eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. Zaterdag is het net omgekeerd. Dan is het eerst zonnig met later kans op een buitje en tot 27 graden. We begonnen met een omstreden nucleair akkoord tussen de Amerikaanse regering en Saoedi-Arabië. De Saoedi's mogen een kernprogramma ontwikkelen voor burgerdoeleinden. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
6: En volgens Ludwig van Beethoven bestond het perfecte kopje koffie uit exact 60 koffiebonen. Die telde hij elke ochtend zeer nauwkeurig na. Dat heb ik niet gedaan, maar ik heb wel een verse espresso en muziek van Beethoven. Dat is toch ook al iets. Het is 7 over 7. Goedemorgen.

Een beetje romantiek om deze donderdagochtend mee te beginnen met violiste Patricia Kopaczynskaya en l'Orchestre des Champs-Élysées in de eerste romance van Ludwig van Beethoven, de barista onder de componisten. En als u straks uw eerste koffie zet, tel dan gerust eens 60 bonnen en laat mij weten of Beethoven gelijk had.

0: Philippa Davis en Ian Brown met een korte wals uit de Bold Ballet van Dmitri Shostakovich.
1: Hidden Gems.
0: Ja, het ene weekend is nog maar net gedaan en we kunnen al beginnen uitkijken naar het volgende. En als u nog geen plannen heeft, check dan zeker eens onze Hidden Gem kaart op VRT Max. Want wij verzamelen deze zomer de mooiste plekken hier in eigen land. En de Antwerpse dichter en schrijver Maarten Ingels, die moest daar niet lang over nadenken. Dit is zijn Hidden Gem.
2: Ik ben zelf nog maar één keer bij de Hidden Gem geweest en dat is Soon Gallery op Linkeroever in Antwerpen. Het is eigenlijk een klein galerietje van Doris en Doris heeft een prachtig appartement in een gebouw van Leon Steijnen. Een heel hoog flat gebouw op Linkeroever. En daar op de 11e of 14e verdieping, ergens goed hoog verscholen, heeft zij haar appartement in bruikleen gesteld eigenlijk voor kunstenaars. En vier keer per jaar nodigt ze een kunstenaar uit die gedurende twee weekends prachtige werken toont. Het is op Linkeroever en je ziet vanuit haar appartement eigenlijk de haven liggen en een ander flatgebouw. En je ziet echt mijlenver. Je ziet nog net de koeltorens van Doel en de haven. Zeker als je in de namiddag bij de stapelwolken gaat kijken, heb je een prachtig uitzicht. We vergeten Linkeroever vaak wel eens als Antwerpenaar dan. Maar van Linkeroever heb je eigenlijk de beste uitzichten, met name op Rechteroever. Maar in dit appartement heb je geen zicht op de kathedraal of op het Mas of al die andere prachtige gebouwen, maar op de haven van Antwerpen en op het binnenland. En die dramatische wolkenpartijen die daar dan over de haven trokken, die trokken onmiddellijk mijn blik. Het bijzondere is, als je dus binnenkomt, dan moet je in het appartementsgebouw beneden, dan moet je van die witte slofjes aandoen over je schoenen om het tapijt niet te beschadigen. En dan neem je de lift naar de 14e verdieping, wat op zich al een bijzonder gegeven is. Kom je in een gang, een lange gang terecht, met allemaal deuren naar appartementen. En er wonen ook in heel het gebouw nog alleen nog maar mensen. En dan staat de deur open en dan heb je eigenlijk toegang tot een verborgen appartement eigenlijk, dat dus volledig ten dienste staat van de beeldende kunst. En vaak als je zo naar kunst gaat kijken in een galerie, in die White Cube, dan komt dat nog heel steriel over, terwijl hier zie je het meteen. Het appartement is ook nog ingericht om in te wonen en in te leven. Er staat nog een sofa en een tafel met stoelen, een keuken, een slaapkamer. Dus je komt precies bij iemand thuis, iemand die net even boodschappen is gaan doen.
0: Soon Gallery op Linkeroever in Antwerpen. De Hidden Gem van auteur Maarten Ingels staat bij deze gepint op onze kaart. Die kan u terugvinden op VRT Max. Maar ik ben natuurlijk nog altijd heel benieuwd naar uw tip. Welke plek dicht bij huis is de moeite om deze zomer te gaan ontdekken? Laat het weten op VRT Max. Dan krijgt hij ook een mooi plekje op onze kaart.

Branka Parlić met opening van Philip Glass. Het eerste deel uit zijn Glassworks. En over Philip Glass gaan we de komende tijd wellicht nog veel horen. Want binnenkort wordt hij 90 en hij is van plan om dat zeer uitgebreid te vieren. Overal ter wereld staan er concerten en voorstellingen gepland. Ook van zijn legendarische opera Einstein on the Beach. Want die bestaat 50 jaar. En goed nieuws, want binnenkort staat de opera ook op het programma tijdens het Festival van Vlaanderen in Gent op woensdag 16 september met het Ictus Ensemble en Collegium Vocale.

0: Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall met de Notturno voor orkest van Mozart. En het is 7:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Gert, de Amerikaanse regering heeft een omstreden deal gesloten met Saudi-Arabië.
1: Ja, een nucleair akkoord. Door dat akkoord zullen de Saoedi's in samenwerking met Amerikaanse bedrijven een kernprogramma mogen ontwikkelen. Voor burgerdoeleinden weliswaar, zoals energie opwekken. Maar toch is de deal omstreden, want volgens experts zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken. En dat is bruikbaar in kernwapens. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, want het vuur verspreidt zich razendsnel. Onder meer 6 kampeerterreinen zijn ontruimd en ook een terrein voor naturisten nabij Cap Ferret. En de NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. Er rijden al veel langer treinen in ons land, sinds 1835 al. Maar 100 jaar geleden is de oprichtingsakte ondertekend van het overheidsbedrijf. Het weer. Eerst vaak zwaar bewolkt, soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later krijgen we opklaringen. En zaterdag doen we het net omgekeerd. Dan is het eerst zonnig en later is er kans op een buitje tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De raketten vliegen weer over en weer in de Perzische Golf en dus schieten de energieprijzen weer de lucht in. En dat terwijl de wintervoorraden amper gevuld zijn, weet Arnoud Gijsels van het Nieuwsblad. Op langere termijn zou het voor beleidsmakers nu wel echt duidelijk moeten zijn dat er maar één ding werkt tegen de etterende wonden in het Midden-Oosten. Vol inzetten op hernieuwbare energie, batterijen en elektrificatie. Zonne-energie bespaarde Europa al 20 miljard euro aan gasimport. Al wat je daar niet moet verbruiken, kan dan dienen voor de winter. Ook al lijkt die nog ver weg. Met een ontslag van Oleksandr Syrsky, de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, bewijst president Zelensky dat zijn land de democratische principes ondersteunt. Tegelijk heeft hij schade opgelopen, vindt Greg van Roosbroek van Gazet van Antwerpen. Het aantal defensieministers sinds het begin van de oorlog is nog net op één hand te tellen. De cockpit kraakt en het land staat voor een nieuwe oorlogswinter. Dat maakt dat Oekraïne en Zelensky erg moeilijke maanden te wachten staan. Ook voor een ingrijpende beslissing van de Vlaamse regering in het belang van Limburg. Het vergunningenbeleid. Vergunningen moeten sneller verleend worden en robuuster zijn. Maar nu de plannen concreter worden, komt ook de kritiek los. Groen focust daarbij op de korte termijn die je hebt om te reageren op een vergunning verleend door de provincie. Amper 15 dagen. Als je niets van je laat horen, kan je sowieso geen verder beroep aantekenen. 15 dagen is inderdaad erg kort, vindt Liliana Casagrande. Alvorens je goed en wel begrepen hebt wat er nu beslist is, is je kans op protest verstreken. In de Standaard gaat het over veel minder droge materie, ook vanuit de Vlaamse regering. Zwemmen in open water. Nu is dat in principe overal verboden, tenzij toegelaten. Vanaf volgend jaar wordt dat omgedraaid. Het is overal toegestaan, tenzij er een gemotiveerd verbod is. Dat verdient applaus, vindt Bart Brinkman in de Standaard. Minister Jo Broens hoopt dat er op termijn een andere zwemcultuur ontstaat in ons land. Dat vraagt ongetwijfeld tijd. En we kunnen hopen dat burgemeesters dit faciliteren in plaats van zich als platbroeken te gedragen. Het warme weer van de afgelopen dagen stelde alvast scherp op de nood aan verkoeling. Fleur Mees wijst er in het laatste nieuws op dat Broens de hete aardappel wat te gemakkelijk naar de lokale burgemeesters doorschuift. Plots moeten zij beslissen waar wel en niet gezwommen mag worden. Moeten zij ervoor zorgen dat iedereen veilig in en uit het water kan. En is het hun verantwoordelijkheid dat die oevers geen stort worden. Van nergens naar overal mogen zwemmen, voor veel burgemeesters is dat ongetwijfeld een sprong te ver, waardoor sommigen allicht gewoon een totaalverbod in hun gemeente invoeren. Minister Broens mag er niet blind op vertrouwen dat hij dit idee in het water gooit en iedereen gewoon blijft drijven. Van het water naar de lucht en naar Ryanair. De topman van het luchtvaartbedrijf dreigde om activiteiten in België terug te schroeven als de vliegtax er komt. En hij houdt woord, ondanks het feit dat de overheid de vliegtax uiteindelijk beperkte tot 7 euro. Zowat 2 miljoen zitjes verdwijnen uit Ryanair's aanbod in België. Het roept bij Bruno Struijs van de Morgen vragen op over de mate waarin overheden multinationals ter wille moeten zijn. Voorbeelden in de automobielindustrie tonen aan dat je nog zo met geld kunt smijten. Als het niet meer rendabel is, trekken zo'n bedrijven toch weg. In de tijd gaat het over de Belgische loonnormwet. Deze week precies 30 jaar oud. Het was een poging om de loonkosten als gevolg van de automatische indexering van de lonen in te dijken. Jasper Doren denkt dat het beter is om én de loonnormwet en de automatische indexering te schrappen, om dan in de plaats vrije loononderhandelingen te organiseren in de bedrijven. Die zouden een economische dynamiek op gang brengen waarbij succesvolle bedrijven sneller productiever worden en sneller kunnen groeien, waar de economie dan weer van profiteert. Maar dat gaat niet gebeuren. Links houdt vast aan de automatische indexering en de werkgevers daardoor ook aan de loonnormwet. Het is donderdag 23 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

De Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi op haar nieuwe plaats in een concerto van Johan Ludwig Krebs staat dus ook op dat nieuwe album van haar Beyond Vivaldi. En ook mandolinespeler Avi Avital heeft af en toe een zin in iets anders dan Vivaldi. En vandaag neemt hij ons mee naar Bulgarije met deze volksdans Butchimis.

keer Avi Avital, eerst met een traditional uit Bulgarije en daarna met een eigen bewerking van een sonate van Bach voor mandoline, theorbe en cello. En dit is muziek van bij ons uit Pulle, vlakbij Antwerpen, van Johannes Pulois, een Vlaamse polyfonist. En dit is een van zijn chansons over een minnaar die klaagt omdat hij zijn geliefde al zo lang niet meer heeft gezien dat zelfs het sterkste wondermiddel zijn liefdesverdriet niet kan genezen.

Terug naar de 15e eeuw met Hé n'est-ce pas grand desplaisir van Johannes Pulois door het Solazzo Ensemble. En vorige zomer mochten zij het MA-festival in Brugge openen, maar dit jaar mag het Italiaanse orkest Il Pomodoro de aftrap geven. Zij openen het festival volgende week vrijdag met twee symfonieën en een concerto van Mozart. Dus genoeg muziek om een hele avond mee te vullen. Maar ga zeker ook eens de rest van het programma bekijken, want er komen nog heel wat grote namen, zoals Jean Rondeau, Thomas Langlois en ook de Chinese pianiste Yaxin Min, laureaat van de Koningin Elisabeth-wedstrijd vorig jaar, komt naar Brugge. Dus ga zeker eens kijken op mafestival.be.

Meditation, het bekende intermezzo uit de opera Thaïs van Jules Massenet door violiste Arabella Steinbacher en l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. En niet alleen in het voetbal gebeuren er deze zomer grote transfers, ook in de kunstwereld, want 15 topstukken van onder andere Rubens en Van Dijk zijn tijdelijk verhuisd van Antwerpen naar 's-Hertogenbosch. En daarover hebben we het zo meteen rond 8:15.

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse regering een kernprogramma ontwikkelen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 12.000 mensen geëvacueerd voor alweer een nieuwe natuurbrand en een veiligheidstest met artificiële intelligentie van OpenAI is uit de hand gelopen. De Amerikaanse regering heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals energie opwekken. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden dollars op. Maar die deal is omstreden, Katrien van der Schoot.
1: Ja, de VS zelf zegt dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn. Maar anders dan bij een eerdere deal met de Verenigde Arabische Emiraten zijn er nu haast geen beperkende voorwaarden. De Saoedi's zouden zelf uranium mogen verrijken en gebruikte nucleaire brandstof mogen herverwerken. Saoedi-Arabië zou ook zelf geen controleurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaten. En dat maakt experts ongerust, want dan staat de deur op een kier voor de bouw van kernwapens en een nieuwe wapenwetloop in het nu al explosieve Midden-Oosten.
0: Ja, en hoe reageert de enige regionale kernmacht en Amerikaans bondgenoot Israël?
1: Israël reageert nog niet officieel, maar in de regering en de oppositie klinkt er daar bezorgdheid, want de relatie met Saoedi-Arabië ligt nu al gevoelig over kwesties als Palestina, over religie. Saoedi-Arabië probeerde al jarenlang een nucleair akkoord te onderhandelen met de VS. Telkens eiste de Amerikaanse presidenten dat het land Israël als staat zou erkennen. En die eis heeft president Trump nu laten vallen en ook dat maakt Israël wantrouwig.
0: Dankjewel, Katrien. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen in de Rode Zee. De Houthi's krijgen steun van Iran. Begin deze week hebben ze de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee geblokkeerd voor schepen uit Saoedi-Arabië. Die zeestraat is net als de straat van Hormuz belangrijk voor de internationale oliehandel. In Ecosin in de provincie Henegouwen is een jonge man uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in een oude steengroeve sprong. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en oude constructies onder het wateroppervlak is het er ook erg gevaarlijk. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de plannen van de Vlaamse regering om de regels te versoepelen voor zwemmen in open water. Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Maar daar is nog veel overleg over nodig, zegt Wim Dries van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen, ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid, ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
0: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde, heeft al 2000 hectare natuur verwoest en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Frank Renaud.
3: Gisteravond werd al bekend dat er 4600 mensen waren geëvacueerd. Vanochtend meldden de Franse autoriteiten dat nog eens 7000 mensen zijn geëvacueerd. Daarmee moesten in korte tijd bijna 12.000 mensen preventief hun huizen verlaten, op de vlucht voor de vlammen. Zeker 6 campings vol met toeristen moesten ook worden ontruimd. Lokale wegen zijn afgesloten en bewoners en toeristen zijn bang.
4: Ce matin, on est inquiet, quoi, parce que on a vu arriver plus aller plus vers nous.
5: C'est effrayant, ça fait très peur et c'est très effrayant. Ouais.
3: Het vuur woedt sinds gisteren in een groot gebied, met name bij het Bassin d'Arcachon, het kustgebied ten zuidwesten van Bordeaux. De vlammen slaan daar wild om zich heen in een bosgebied met veel brandbare dennenbomen over een lengte van zeker 15 kilometer, zei de brandweer. Honderden brandweermensen zijn er aan het werk, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. In heel Frankrijk is sinds begin dit jaar al 44.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. En daarmee zijn de branden een van de ergste van de afgelopen 20 jaar, terwijl de zomer nog niet voorbij is.
0: Een model van OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft uit eigen beweging een bedrijf gehackt. Het programma voerde een veiligheidstest uit in een zo goed als gesloten systeem toen het plots toch de kans zag om een bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Ethisch hacker Inti de Keukelaere legt uit wat er precies gebeurd is.
6: telkens als die grote AI-bedrijven nieuwe modellen lanceren, dan willen ze die op van alle zaken gaan testen. En een van die testen is hoe goed kan ons model gaan hacken. Maar wat bleek? Er zat eigenlijk een klein foutje in en die heeft dan gezegd van wacht eens, ik krijg hier een soort van toets. De beste manier om dit te gaan doen is om hieruit te gaan ontsnappen en vervolgens dat andere bedrijf te gaan hacken. En dat is die dus ook succesvol gelukt.
0: Het is de eerste keer dat een bedrijf dat artificiële intelligentie maakt melding maakt van een onbedoelde hacking. Het weer. Eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen na de middag, meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen en zaterdag net omgekeerd. Eerst zonnig en dan later kans op een buitje tot 27 graden dan. We begonnen met een omstreden nucleair akkoord tussen de Amerikaanse regering en Saoedi-Arabië. De Saoedi's mogen een kernprogramma ontwikkelen voor burgerdoeleinden. Dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Maar volgens experts opent het akkoord ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een kernwapen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
1: Samen spelen is samen delen. Dat probeer ik mijn zoontje al de hele vakantie te leren. Dat lukt de ene dag al wat beter dan de andere. Maar in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen hebben ze daar duidelijk geen moeite mee, want zij lenen de komende maanden 15 topwerken uit. Daarover hebben we het zo meteen. Eerst nog een beetje de stem opwarmen.

Ja, als ik zo'n stem had, dan zou ik het ook van de daken zingen. Ah, je veux vivre, de walsaria uit opera Romeo et Juliette van Charles Gounod door de Letse sopraan Marina Rebecca.

0: Muziek van de Armeense filosoof en componist Gurdjieff door pianiste Marie-Louise Hinrichs.
1: Espresso.
0: In het Schipperskwartier in Antwerpen staat een van de mooiste kerken van het stad, de Sint-Pauluskerk. Een prachtige barokkerk die ook nog eens een enorme kunstschat herbergt. De 15 mysteriën van de Rozenkrans. Dat zijn 15 schilderijen van grote meesters als Rubens, Jordaens en Van Dijk. Ze hangen er al 4 eeuwen, maar omdat de kerk wordt gerestaureerd, zijn ze tijdelijk verhuisd. En dat is dan weer goed nieuws voor u, Floris van Alenbeek. Goedemorgen.
2: Zeker, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen meneer van Alenbeek. U bent conservator bij het Noord-Brabants Museum in 's-Hertogenbosch. En die 15 kunstschatten uit Antwerpen, die hangen nu bij jullie. Hoe blij bent u daarmee?
2: Ontzettend blij. Het is echt een feest om ze nu op ooghoogte aan het museumpubliek te kunnen laten zien. Echt een verrassing. En ja, zoals gezegd, in 400 jaar niet eerder gebeurd.
0: Mm-hmm. Ja, het was uw museum dat wel het initiatief heeft genomen, hè?
2: Klopt, onze directeur was eigenlijk bij toeval in de Pauluskerk en ontdekte dat de mysteriën niet op hun gebruikelijke plek hingen, op 4 meter hoogte. Mm-hmm. En vroeg daar aan de ontzettend behulpzame vrijwilligers van hoe zit dat. En de kerk was toen eigenlijk al begonnen aan die verbouwing. En de mysteriën waren voor de gelegenheid opgeslagen in een depot. En onze directeur deelde dat met mij en gaandeweg werden we samen enthousiaster en hebben we de stoute schoenen aangetrokken en hebben we dit aan de Pauluskerk durven vragen.
0: En ze hebben ja gezegd?
2: Daarmee eigenlijk, ze hebben ja gezegd, zij werden eigenlijk ontzettend enthousiast, net als wij. En de 15 mysteriën staan op de Vlaamse topstukkenlijst. Mm-hmm. Dus de topstukkenraad heeft daar ook iets van te vinden. En toen we met hen in gesprek gingen, merkten we dat zij er eveneens ontzettend enthousiast van werden.
0: Ja, in plaats van dat dan op te slaan in een depot waar niemand ze kan zien, is het natuurlijk beter dat ze daar bij jullie te bewonderen zijn. Het gaat over 15 schilderijen, de 15 mysteriën van de Rozenkrans. Wat zijn dat eigenlijk?
2: De 15 mysteriën zijn 15 momenten uit het leven van Maria en Christus. Mm-hmm. Die een gelovige overdenkt op het moment dat ze de rozenkrans bidden. Veel mensen kennen denk ik het kralensnoer, de rozenkrans. Daar hoort ook een gebed bij, het rozenkransgebed. En bij ieder groepje van 10 weesgegroetjes, dat is een gebed aan Maria, overdenk je 1 mysterie. En wanneer je dus rondgaat, overdenk je 5 mysteriën. Ga je 3 keer rond, de volledige rozenkrans, dan overdenk je 15 mysteriën. 5 blijde, 5 droeve en 5 glorieuze momenten uit het leven van Maria en Christus.
0: Ja, dus een volledige reeks. En wat maakt deze schilderijen dan zo bijzonder?
2: Nou, wat het sowieso heel bijzonder maakt, is dat het een samenwerking was van 11 Antwerpse kunstenaars. Die dat in vrij korte tijd tot stand hebben gebracht. Het is opgeleverd in 1617. En daar hebben onder andere de grootste meesters van hun tijd aan bijgedragen. U zei het al, Rubens, Jordaens en Van Dijk. Mm-hmm. En dat maakt het ensemble ook heel bijzonder, omdat het als enige kerk in Antwerpen dat drietal nog compleet heeft op de originele plaats. En waar andere schilderijen door de wereldgeschiedenis zijn gaan zwerven door Europa, zijn die 15 mysteriën nog altijd compleet en gebruikelijk althans, nog altijd op de oorspronkelijke plek waar ze in 1617 voor gemaakt zijn.
0: Ja, en dat die schilderijen nu uitgerekend in Den Bosch terechtkomen is misschien ook geen toeval, want tussen de Sint-Pauluskerk en jullie stad bestaat er al lang een bijzondere band, toch?
2: Zeker. En niet alleen maakten we allebei onderdeel uit van het hertogdom Brabant, Antwerpen en Den Bosch, maar ook de Pauluskerk in het bijzonder heeft een warm plekje in het hart van de Bossenaren. Omdat als Den Bosch dan eenmaal door Nederland veroverd wordt in 1629 en het katholicisme eigenlijk verboden wordt in de stad, of ondergronds gaat moet ik zeggen, roept de laatste Bosse bisschop op om de kerkschatten op karren te laden en ze te evacueren naar de zuidelijke Nederlanden, meer bijzonder Antwerpen en heel specifiek de Pauluskerk. Hij is zelf ook, die bisschop was zelf ook prior geweest van het Dominicanenklooster van de Pauluskerk. En hij bracht dus eigenlijk de Bosse kerkschatten onder in de Sint-Pauluskerk. En waar 400 jaar geleden de Bosse ja, kunstschatten mochten schuilen in de Sint-Pauluskerk, is het nu met die verbouwing van de Pauluskerk even omgedraaid.
0: Ja.
2: En mogen de 15 mysterieën van de Rozenkrans eventjes
0: even bij jullie op bezoek.
2: Uitzitten.
0: Ja, in de Sint-Pauluskerk, u zei het daarnet al, hingen die schilderijen 4 meter hoog. Dus om ze goed te bekijken moest je bijna je nek forceren. Bij jullie hangen ze nu voor de eerste keer op ooghoogte. Maakt dat een verschil?
2: Dat maakt een onwijs verschil. Zoals gezegd, normaal gesproken moet je echt ver omhoog kijken. Er zit een lambrisering onder in de Pauluskerk, die is 4 meter hoog. Daar hangen ze dus nog bovenop.
0: Mm-hmm.
2: En nu komen ze echt naar ooghoogte. En dan ontdek je allerlei details die je anders zou missen. Een mooi voorbeeld is denk ik de tranen die bij het werk van Van Dijk te zien zijn. Dat is de kruisdraging. Het moment eigenlijk waarop Christus onder het kruis bezwijkt. Het wordt hem even te veel.
0: Mm-hmm.
2: En je ziet een heel betekenisvolle uitwisseling van blikken tussen Maria en Christus. En ze zijn allebei in tranen. En op afstand zie je dat zij extreem verdrietig zijn. Maar kom je dichterbij, dan zie je hoe levensecht die tranen op de wang van Maria zijn. Die tranen hebben een eigen schaduw. Die tranen hebben een eigen twinkeling. En dat ga je... Ja, dat ga je nooit kunnen zien op die
0: hoogte, op 4 meter
2: hoogte,
0: hoog,
2: op die
0: natuurlijk.
2: Afstand.
0: Nee, dus we staan letterlijk oog in oog met deze topstukken bij jullie in het Noord-Brabants Museum in 's-Hertogenbosch. Jullie geven ze toch terug, hè, meneer Van Alebeek, achteraf?
2: We geven ze terug,
0: Zeker.
2: De kerk is nog even bezig met de verbouwingen, maar de verwachting is dat eind 27 de werken weer op hun plek zijn.
0: Ja.
2: Maar deze zomer, nog tot 25 oktober... zijn de 15 mysterieën van de Rozenkrans bij ons te zien.
0: Ja, tot 15 oktober inderdaad. En 's-Hertogenbosch, ik ben het even gaan opzoeken, dat is ongeveer 2 uurtjes rijden van Brussel. Vlakbij de Efteling, dus je kan daar ook nog even op bezoek gaan. Maar natuurlijk eerst bij jullie even stoppen. Floris van Alebeek, hartelijk bedankt voor het gesprek.
2: U bedankt. Fijne dag.

0: Amandine Beyer en haar ensemble Lee Incogniti in de vierde Rozenkranssonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber en de 15 Mysteriën van de Rozenkrans. Die kan je dus nog de hele zomer gaan bekijken op ooghoogte in het Noord-Brabants Museum Sertogenbos. Het is 8:30, of toch bijna, Gert van Boksel. Goedemorgen.
1: Dag, Clara.
0: Ja, Gert, er is weer ophef over de regionale luchthavens in Vlaanderen.
1: Ja, de luchthavens van Deurne en Oostende die moeten meer dan 12 miljoen euro aan onbetaalde facturen aan de Vlaamse overheid niet meer betalen. En ze krijgen nog zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt allemaal uit een geheime dadingsovereenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft gesloten met de Franse uitbater van de luchthavens. In ruil laat die uitbater een claim tegenover de Vlaamse regering vallen. Dat is gisteren allemaal aan het licht gekomen in een commissie van het Vlaams parlement. Een model van OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft uit eigen beweging een bedrijf gehackt. Het programma voerde een veiligheidstest uit in een zo goed als gesloten systeem, maar zag toch kans om uit te breken en een bedrijf te hacken om zo aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nog nooit eerder gemeld. En de Amerikaanse regering heeft een nucleair akkoord gesloten met Saudi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor in samenwerking met Amerikaanse bedrijven een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals het opwekken van energie. Die deal is omstreden, want volgens experts zal Saudi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Het weer, eerst vaak zwaar bewolkt, soms wat lichte regen, na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen eerst grijs, later opklaringen en zaterdag eerst zonnig met later kans op een buitje en tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
2: Miles Davis, met zijn meest legendarische album, zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
3: You make new laws, you learn new music, you don't go back.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5:00 op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

De Philharmonie en de Duitse cellist Alban Gerhardt in de finale uit het eerste celloconcerto van Henri Vieuxtemps. En deze zangeres schreef in 2013 geschiedenis, want toen stond ze als eerste Egyptische sopraan ooit op het podium van La Scala in Milaan. En dat op haar 23ste, Fatma Said.

Fatma Said in Spaanse sferen met Il est dans les nuits espagnoles, een aria uit de operette La fiancée en loterie. En wie tango zegt, denkt vaak spontaan aan Argentinië, maar dit is er eentje uit Brazilië voor gitaar van Ernesto Nazareth.

Brejero, een tango van Ernesto Nazareth door de Franse gitariste Gaël Solal. En al de hele zomer gaan we hier op Clara op zoek naar hidden gems, mooie plekken dicht bij huis. Maar deze hidden gem vonden we een paar jaar geleden gewoon in ons eigen VRT-archief tijdens een grote opkuis. Het nummer Painted Faces van Toets Tielemans.

Het tweede deel uit de Reformatie-symfonie van Felix Mendelssohn door Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel. En het is bijna 9 uur, zometeen nog beestige muziek van Darius Milhaud, het Magnificat van Johann Sebastian Bach en ook nog een goede expo-tip. Dus heel graag, tot zo.

0: is 9 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regionale luchthavens van Deurne en Oostende moeten meer dan 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt uit een vertrouwelijke dadingsovereenkomst met de Franse uitbater van die luchthavens, die per ongeluk een tijd lang raadpleegbaar was voor alle parlementsleden. Vlaamse parlementslid van oppositiepartij Groen, Bogdan van den Bergen.
1: Dat zijn vorderingen die gaan over personeelskosten die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende maken voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die zij maken met hun personeel, maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men in die dading toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
0: Hier laten de luchthaven zelf een claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Van den Bergen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. Minister van Mobiliteit Ridder bevestigt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de dading te zien kregen. Die blijft vertrouwelijk, zegt de minister, die benadrukt dat de parlementsleden ze ook niet mogen verspreiden. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een zo goed als gesloten systeem, toen het plots uit zichzelf toch de kans zag om een bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nog nooit gemeld en roept ook wel wat vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukelaer.
2: Het zal zeker de eerste keer zijn dat dit publiekelijk besproken wordt. De manier waarop het dit heeft gedaan is ook heel indrukwekkend. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want die modellen worden steeds en steeds beter. En ik denk dat er nu ook wel zal besproken worden van oké, willen wij dit nog? En moeten wij niet? Hè? Eigenlijk heeft één bedrijf illegaal een ander bedrijf gaan hacken. Ja, moeten er hier consequenties aan verbonden worden? Kunnen we dat zomaar laten passeren?
0: Experts maken zich zorgen over de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Amerikaanse bedrijven zouden daar installaties gaan bouwen waar uranium kan verrijkt worden. Dat er nauwelijks voorwaarden zijn, is gevaarlijk, zegt Michel Don Michaloliakos van het Haags Instituut Geopolitiek nu.
3: Het is niet zozeer bijzonder dat er zo'n akkoord gesloten is dat de Verenigde Staten Saoedi-Arabië gaat helpen met de ontwikkeling van nucleaire energie. Maar wel dat er geen clausule in staat dat er geen verrijkt uranium mag plaatsvinden. Dus het zou me niet verbazen als dit gaat leiden tot verdere nucleaire proliferatie in de regio. En dat verschillende landen op zoek gaan naar de ontwikkeling van een atoombom. En dat vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dus ik hoop dat het congres hier nog een stokje voor steekt, al lijkt Trump akkoord te zijn gegaan.
0: Het weer, eerst vaak zwaar bewolkt, soms wat lichte regen, na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen eerst grijs met later opklaringen en zaterdag eerst zonnig met later kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: De raketten vliegen weer over en weer in de Perzische Golf en dus schieten de energieprijzen weer de lucht in. En dat terwijl de wintervoorraden amper gevuld zijn, weet Arnoud Gijsels van het Nieuwsblad. Op langere termijn zou het voor beleidsmakers nu wel echt duidelijk moeten zijn dat er maar één ding werkt tegen de etterende wonden in het Midden-Oosten. Vol inzetten op hernieuwbare energie, batterijen en elektrificatie. Zonne-energie bespaarde Europa al 20 miljard euro aan gasimport. Al wat je daar niet moet verbruiken, kan dan dienen voor de winter. Ook al lijkt die nog ver weg. Met een ontslag van Oleksandr Syrsky, de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, bewijst president Zelensky dat zijn land de democratische principes ondersteunt. Tegelijk heeft hij schade opgelopen, vindt Greg van Roosbroek van Gazet van Antwerpen. Het aantal defensieministers sinds het begin van de oorlog is nog net op één hand te tellen. De cockpit kraakt en het land staat voor een nieuwe oorlogswinter. Dat maakt dat Oekraïne en Zelensky erg moeilijke maanden te wachten staan. Ook voor een ingrijpende beslissing van de Vlaamse regering in het belang van Limburg. Het vergunningenbeleid. Vergunningen moeten sneller verleend worden en robuuster zijn. Maar nu de plannen concreter worden, komt ook de kritiek los. Groen focust daarbij op de korte termijn die je hebt om te reageren op een vergunning verleend door de provincie. Amper 15 dagen. Als je niets van je laat horen, kan je sowieso geen verder beroep aantekenen. 15 dagen is inderdaad erg kort, vindt Liliana Casagrande. Alvorens je goed en wel begrepen hebt wat er nu beslist is, is je kans op protest verstreken. In de Standaard gaat het over veel minder droge materie, ook vanuit de Vlaamse regering. Zwemmen in open water. Nu is dat in principe overal verboden, tenzij toegelaten. Vanaf volgend jaar wordt dat omgedraaid. Het is overal toegestaan, tenzij er een gemotiveerd verbod is. Dat verdient applaus, vindt Bart Brinkman in de Standaard. Minister Joop Broens hoopt dat er op termijn een andere zwemcultuur ontstaat in ons land. Dat vraagt ongetwijfeld tijd. En we kunnen hopen dat burgemeesters dit faciliteren in plaats van zich als platbroeken te gedragen. Het warme weer van de afgelopen dagen stelde alvast scherp op de nood aan verkoeling. Fleur Mees wijst er in het laatste nieuws op dat Broens de hete aardappel wat te gemakkelijk naar de lokale burgemeesters doorschuift. Plots moeten zij beslissen waar wel en niet gezwommen mag worden. Moeten zij ervoor zorgen dat iedereen veilig in en uit het water kan. En is het hun verantwoordelijkheid dat die oevers geen stort worden. Van nergens naar overal mogen zwemmen, voor veel burgemeesters is dat ongetwijfeld een sprong te ver. Waardoor sommigen allicht gewoon een totaalverbod in hun gemeente invoeren. Minister Broens mag er niet blind op vertrouwen dat hij dit idee in het water gooit en iedereen gewoon blijft drijven. Van het water naar de lucht en naar Ryanair. De topman van het luchtvaartbedrijf dreigde om activiteiten in België terug te schroeven als de vliegtax er komt. En hij houdt woord, ondanks het feit dat de overheid de vliegtax uiteindelijk beperkte tot 7 euro. Zowat 2 miljoen zitjes verdwijnen uit Ryanair's aanbod in België. Het roept bij Bruno Struijs van de Morgen vragen op over de mate waarin overheden multinationals ter wille moeten zijn. Voorbeelden in de automobielindustrie tonen aan dat je nog zo met geld kunt smijten. Als het niet meer rendabel is, trekken zo'n bedrijven toch weg. In de Tijd gaat het over de Belgische loonnormwet. Deze week precies 30 jaar oud. Het was een poging om de loonkosten als gevolg van de automatische indexering van de lonen in te dijken. Jasper Doren denkt dat het beter is om én de loonnormwet en de automatische indexering te schrappen. Om dan in de plaats vrije loononderhandelingen te organiseren in de bedrijven. Die zouden een economische dynamiek op gang brengen waarbij succesvolle bedrijven sneller productiever worden en sneller kunnen groeien, waar de economie dan weer van profiteert. Maar dat gaat niet gebeuren. Links houdt vast aan de automatische indexering en de werkgevers daardoor ook aan de loonnormwet. Het is donderdag 23 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Clara de Dekker.
6: En voor u denkt dat ik gisteren naar het concert van Bad Bunny ben geweest, nee, ik ben gewoon hees omdat ik verkouden ben. En geen konijnen hier, maar wel een ander dier. Op het dak.

trompetiste Lucienne Renaudin Varie. En zij speelde letterlijk de pannen van het dak met Le Boeuf sur le Toit van Darius Milhaud. Een legendarisch cabaretcafé in Parijs. En ik ben het eens gaan opzoeken. Dat café dat bestaat nog altijd. Alleen vind je er vandaag meer caviar dan kunstenaars, denk ik.

De Russische violist Andrei Baranov, winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2012. En het talent voor muziek zit duidelijk in de familie, want dit was hij samen met zijn zus Maria Baranova in La Campanella van Niccolo Paganini. Betekent het kleine belletje in het Italiaans. En van een klein belletje gaan we naar een grote klok, La Cloche van Camille Saint-Saëns, met een klok van een stem, de Franse tenor Yann Buron.

Cloche dans la brume, klokken in de mist van Blanche Selva door Laurent Martin en daarvoor La Cloche van Camille Saint-Saëns. En dit nummer is vooral bekend geworden dankzij zangeres Sarah Vaughan. Maar wat gebeurt er als je één zangeres vervangt door 12 cello's? Dan krijg je dit, Lullaby of Birdland van George Shearing door de 12 cellisten van de Berliner Philharmoniker.

0: Blijft toch een zalig nummer, Lullaby of Birdland, door de 12 cellisten van de Berliner Philharmonikers.
1: Espresso.
0: Kent u dat? U staat in een museum voor een kunstwerk en u wil het stiekem even aanraken. Gewoon om te voelen hoe het is. Ja, ik moet die drang soms wel een beetje onderdrukken, geef ik toe. Maar gelukkig is daar nu de perfecte oplossing voor in het Middelijnmuseum in Antwerpen. Want daar loopt de tentoonstelling A Friends Making Machine van de Britse kunstenares Monster Chetwynd. En daar mag u de kunstwerken wel aanraken. Dus ook de ideale expo om deze zomer met kinderen te gaan bezoeken. Een van haar werken is bijvoorbeeld een installatie met grote rollende bollen waar je zelf ook kan instappen. Dat vertelde curator Pieter Boons hier onlangs nog in Pompidou.
2: Die bollen zijn eigenlijk, dat zijn Zorbs, is de officiële titel. Dat is een gigantische, ja, opblaasbare bal waar je eens kan inkruipen. En blijkbaar dient dat om je van een berg naar beneden te laten rollen. Maar je moet je dan wel eerst vast laten binden in die bol. Nu, wij gebruiken dat, of Monster liever, gebruikt dat op een veel zachtere manier. Dus het is op een horizontaal oppervlak in het grasveld, in een constructie die gebaseerd is op een oog. Dus je ziet eigenlijk een soort houten bankconstructie. Je kan er ook op gaan zitten, terwijl dat die bollen eigenlijk tranen symboliseren. En dus in het oog het circuit afleggen. En op bepaalde momenten zijn die bollen ook open voor het publiek, zodat je zelf in een rollende traan kan stappen.
0: En als u ook eens in zo'n zorp of rollende traan wil kruipen, dan moet u naar het Middelijnpark, want daar loopt nog de hele zomer de expo A Friends Making Machine van Monster Chetwynd. De installatie is gratis, maar kijk vooral wel even naar de openingsuren op middelheimmuseum.be.

Gitarist Plinio Fernandez met de eerste Bachiana van Paulinho Nogueira. Muziek geïnspireerd door zijn grote voorbeeld Bach. En dit is hij, de original. Drie delen uit zijn Magnificat. Het eerste grote koorwerk dat hij schreef in Leipzig.

Drie delen uit het Magnificat van Johann Sebastian Bach door het ensemble Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Ik kom net terug van een weekje zee, maar ik was beter wat langer gebleven, want nu zaterdag begint in Knokke-Heist. Klassiek leeft meesterlijk. En het festival staat dit jaar helemaal in het teken van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd, want de wedstrijd bestaat 75 jaar en dat moet gevierd worden. Victor Julien Laferrière staat op de affiche, maar ook Lucas Vondracek, Nicolas Meussen en de winnaar van dit jaar, Ettore Pagano. En dat is op zich ook niet zo verwonderlijk, want Klassiek leeft meesterlijk is natuurlijk het festival van pianist Liebrecht van Beckevoort, die zelf ook laureaat is geweest. Dus ik denk dat hij gewoon zijn adresseboek heeft opengedaan. En daarin stond ook het nummer van deze zanger, Thomas Blondel.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Van de laatste uren van de werkdag naar de eerste van een nieuwe. Am Feierabend en daarna Morgengruß. Twee delen uit Ein Schöne Müllerin van Schubert. In een bewerking van Daan Janssens door het Spectra Ensemble en tenor Thomas Blondel. En hij is er dit jaar dus ook bij op het slotconcert van Klassiek Leeft Meesterlijk op 8 augustus. Samen met Charlotte Weinberg en de laureaat van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van dit jaar, Ettore Pagano.

Rafaela Smits en Jorge Cardoso met een milonga voor twee gitaren. En veel zon gaan we vandaag wellicht niet te zien krijgen, maar zometeen is er gelukkig de zomer van Clara met Annemarie Segers. Dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regionale luchthavens van Deurne en Oostende moeten meer dan 12 miljoen euro aan onbetaalde facturen niet meer betalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt uit een vertrouwelijke dadingsovereenkomst met de Franse uitbater van die luchthavens, die per ongeluk een tijd lang raadpleegbaar was voor alle parlementsleden. Vlaams parlementslid van oppositiepartij Groen, Bogdan van den Bergen.
3: Dat zijn vorderingen die gaan over personeelskosten die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende maken voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die zij maken met hun personeel, maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men in die dading toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
2: In ruil laten de luchthavens wel hun claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Van den Bergen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, intussen al het 21ste. Daarmee wil de Europese Unie de druk op Moskou voortopvoeren en de inkomsten waarmee Rusland zijn oorlog in Oekraïne financiert beperken, zoals de verkoop van olie. Het was even spannend of het akkoord er wel zou komen, vooral omdat Griekenland dwars lag. Dat land had bezwaren tegen bepaalde onderdelen van het pakket die Griekse reders van LNG en olie zouden treffen. Uiteindelijk kregen de Grieken een uitzondering en mogen ze Russisch LNG blijven vervoeren naar landen buiten de Europese Unie. En op een top in de Filipijnen hebben de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar gepraat, vooral over het conflict in Oekraïne. De Rus Lavrov noemde nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne ontoelaatbaar. Hij wil wel een politieke en diplomatieke oplossing voor het conflict. En dat wil ook de Amerikaan Rubio, die het heeft over een goed en openhartig gesprek. De voorbije nacht zijn wel opnieuw doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen op de door Rusland bezette Krim en op een stad in het zuiden van Rusland. En Rusland heeft de haven van Odessa aangevallen. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een zo goed als gesloten systeem, toen het toch uit zichzelf de kans zag om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nooit eerder gemeld. Nu valt de schade mee, maar het kan gevaarlijk worden als artificiële intelligentie nog meer wordt ingezet voor militaire doelen, zegt ethisch hacker Inti de Keuken.
4: Hier was de bedoeling zelf niet slecht. Hè? Hier was de bedoeling het oplossen van een toets. Wat als de bedoeling veel slechter was geweest? Hè? Bijvoorbeeld voor militaire doeleinden. Als je met AI een cyberoorlog wilt gaan uitvoeren op een bepaald land. Maar het denkt opeens, ja, maar ja, als ik dan toch in dit continent bezig ben, ik zal de rest ook even meepakken. Ja, dat willen wij absoluut niet. Dus het is heel belangrijk dat we wel lessen gaan trekken uit deze incidenten. Want die modellen die zullen alleen maar beter worden.
2: Het weer voorlopig nog zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag wordt het meestal droog en krijgen we opklaringen en halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Annemarie Segers.
6: Goeiedag en welkom, zegt een bloem tegen een vlinder. Ga niet weg, verdwijn niet, blijf hier. Ik heb je graag, we hebben het toch goed samen. Zorg ervoor dat je wortels schiet, net als ik. Laten we samen blijven of geef me vleugels.

Een idyllisch tuintafereel strooiden ze in deze voormiddag. Altviolist Timothy Ridoux en pianist Jonathan Ware. Met een bewerking van Gabriel Fauré's Le Papillon et la Fleur. Zowat iedereen heeft vakantie, behalve Jean-Philippe Poncin en het Wolf Ensemble. Die brachten net een nieuwe cd uit met hun kijk op Der Freischütz van Karl Maria von Weber. Een sleutelwerk van de Duitse romantiek. Een opera boomvol volkslegendes, mysteries van het woud en menselijke hartstocht. Waarom doen ze dat nu? Omdat die Karl Maria von Weber 200 jaar geleden overleden is.

Een hap uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber, met première in Berlijn in 1821. We weten niet zeker of daar in de zaal ene Karl Flach zat, maar die bracht een paar jaar later wel een bewerking van die opera uit. Eentje voor harmonie ensemble, wat we net hoorden met fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot en contrabas. Karl Maria von Weber dus, niet te verwarren met Fridolin Weber. Fridolin was muziekkopiist, souffleur in het theater en koorzanger in Mannheim. Zijn hele leven stond in het teken van zijn vier dochters aan wie hij zelf muziekonderwijs gaf. Een van die dochters heette Aloysia en toevallig was Aloysia de crush van Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang schreef daarom muziek voor haar, muziek die ze zou kunnen zingen. Dit was wellicht Mozarts eerste muzikale avance.

Alcandro, lo confesso, non so donde vieni. Een aria van Wolfgang Amadeus Mozart voor Aloysia Weber. En dat ze die aria uitmuntend had vertolkt, schreef hij later in een brief aan zijn vader Leopold. Raphaël Pichon keek naar sopraan Sabine de Vieille en naar het ensemble Pygmalion. Noteer alvast dinsdag 20 april volgend jaar in je agenda. Dan komt de pianist/online-fenomeen Hayato Sumino naar de Singel in Antwerpen. Begin dit jaar bracht hij zijn album Chopin Orbit uit, waarin hij Chopins oeuvre combineert met pianowerk van componisten die zich lieten inspireren door Chopin en met zijn eigen composities.

Na het ijle landschap van Hayato Sumino nog vlinders. De papillon van zo net was van Finse makelij. Met de groeten van Kaija Saariaho, een componist uit Helsinki met uitvalsbasis in Parijs. Ze schreef onder meer werk voor het Amerikaanse Kronos-kwartet. 5 preludes nu.

Geavanceerde AI-modellen van OpenAI zijn tijdens veiligheidstests ontsnapt uit een afgeschermde testomgeving. Dat hoorde je al in het journaal. De systemen kregen op eigen houtje toegang tot internet en hackten zich een weg naar binnen bij een groot platform voor programmeurs en AI-ontwikkelaars. OpenAI noemt het een ongekend cyberincident. En dan doen deze vijf preludes van Alexander Scriabin wel deugd met Yevgeny Sudbin aan de piano. Pianist Jan Lisicki komt eraan na deze engelenstemmen.

Al meer dan 10 jaar blazen de Franse Capspec Girls barok en oude muziek nieuw leven in. Muziekcollega Julie Mozart koos uit hun album Vox Feminae iets van Isabella Leonarda, Ad Arma o Spiritus. Het heeft onmiskenbaar te maken met het blootleggen van de ziel van die muziekmakers. En dat doet ook pianist Jan Lisicki. Hij legt voor en na de Poolse ziel bloot van Frédéric Chopin. In de nu volgende Fantasie bijvoorbeeld. Chopin studeert in die periode, in de periode van die Fantasie, studeert hij nog in Warschau, maar hij is al volop bezig met een eigen taal.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara Live.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Clara Life.

Het orkest van de Elbphilharmonie en Jan Lisicki met een fantasie van Frédéric Chopin. Bijna 11 uur, tot zo.

0: 11 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De jagersvereniging Sint-Hubertus wil maatregelen om reeën in ons land beter te beschermen. Tijdens de zomermaanden is het risico op een auto-ongeval met een ree erg groot, omdat de mannetjes dan op zoek gaan naar een vrouwtje en soms onverwacht de weg oversteken. Wildspiegels kunnen dat voorkomen, zegt Christophe Rutsaert van de jagersvereniging.
1: Dat is iets dat je in gans Vlaanderen wel kan waarnemen, dat de reewildpopulatie in gans Vlaanderen eigenlijk ook gewoon enorm toeneemt. Het plaatsen van reewildspiegels of reflectoren helpt wel om aanrijdingen te minderen op plaatsen waar ook in het verleden reeds aanrijdingen werden vastgesteld. Het is ook zo dat reewild voornamelijk actief is bij zonsondergang, bij zonsopgang en dus bij de wisseling van dag naar nacht.
0: In de provincie Vlaams-Brabant alleen al zijn vorig jaar 100 reeën aangereden. In 2022 waren er dat maar 20. De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Intussen al het 21ste. Daarmee wil de Unie de druk op Moskou opvoeren en de inkomsten voor Rusland beperken, waarmee het zijn oorlog in Oekraïne financiert, zoals de verkoop van olie. Griekenland lag een tijd dwars, omdat Griekse reders geen Russisch LNG meer zouden mogen uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie. Nu mogen ze dat blijven doen voor export die al vast lag in contracten van voor februari 2020. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen. Voor het eerst rijdt minder dan een derde van de nieuwe auto's die in de Europese Unie verkocht zijn op benzine of diesel, blijkt uit de cijfers voor de eerste helft van dit jaar. De hybride auto's zijn het meest populair met een aandeel van ruim 37% en al 20% van de nieuwe personenwagens rijdt volledig elektrisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft de nucleaire deal verdedigd die zijn regering heeft gesloten met zijn strategische partner Saudi-Arabië. Volgens Rubio waren er nog kandidaten om een kernprogramma voor burgerdoelen te helpen ontwikkelen in Saudi-Arabië, maar wij willen het in eigen handen houden om veiligheidsgaranties in te bouwen, zei Rubio.
2: When countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place.
0: Prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, gaat in september in Nederland studeren. Ze start een driejarige Engelstalige bacheloropleiding. Eleonore werd in april 18. Eerst nog wat zware bewolking met wat lichte regen ook. Na de middag wordt het meestal droog en krijgen we meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs met later opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Annemarie Segers.

Ontspullen is een mooie zaak, maar sommige dingen mag je echt niet wegdoen. Zoals deze muzikale snuifdoos van Anatol Liadov. Liadov was samen met onder meer Nikolai Rimsky-Korsakov docent aan het conservatorium in Sint-Petersburg toen Sergei Prokofjev daar studeerde. Nog een concerttip dan voor dit najaar. Op 5 november moeten we met z'n allen naar Bozar in Brussel voor Grammy Award-winnaars Third Coast Percussion en Pulitzer Prize-finalist Jay Lynn. Die bundelen hun krachten in een uniek concert om hun 10-jarige alliantie te vieren.

Ze leerden elkaar kennen in Chicago. Toen was Third Coast Percussion een van de eerste die de akoestische composities van Jay Lynn, nadat ze naam had gemaakt in de elektronische muziekwereld, uitvoerde. Na een set van Third Coast Percussion met muziek van Jay Lynn buigt zij zich dan dit najaar over electronics. Op 5 november dus in Beaux-Arts. Sicilië wordt deze dagen getroffen door honderden bosbranden liever, die moeilijk te blussen zijn door de hitte en de wind. Sterkte aan iedereen daar.

Het anonieme Amore Siciliano van sopranen Anna Vieira Leite en Mariana Flores kreeg begeleiding van de Capella Mediterranea en dirigent Leonardo García Alarcón. 55 jaar nadat hun eerste plaat uitkwam, bouwen Katja en Marielle Labec daar een feestje rond met een nieuwe release, goed voor 55 tracks, 25 nieuwe opnames en 30 nummers uit hun, wat je noemt, rijke archief.

Wie durft hier nog te mekkeren over pensioengerechtigde leeftijd? De carrière van Katja en Marielle Labeck duurt al meer dan een halve eeuw. Ze begonnen in 1970, ze waren toen 17 en 19, onder impuls van Olivier Messiaen en ze bouwden een markante loopbaan in hedendaagse muziek uit. Applaus. Tja, muziek schrijven, allemaal goed en wel, maar waar doe je dat? Onder een oude eik, in de badkamer of aan je traditionele werktafel? Erich Wolfgang Korngold kiest in de zomer van 1933 voor Gmunden, voor zijn landhuis Schloss Heuselberg. Daar, net voor zijn eerste bezoek aan Hollywood, componeert hij zijn tweede strijkkwartet.

Uit het tweede strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold koos het Quatuor Hermès, het Intermezzo, het Larghetto en tot slot de wals. Een hymne aan de wals is het geworden, die Weenser dan Weense dansvorm. Al toen hij klein was, raakte Korngold verknocht aan de muziek van de familie Strauss. De wals zat hem in het bloed. Op Canvas heb je deze zomer elke avond een boeiende film. Maar of Merry Christmas, Mr. Lawrence daar ook bij hoort, een roemruchte film, al was het maar omdat David Bowie erin meespeelt. En met muziek van Ryuichi Sakamoto. Dit is het hoofdthema uit die soundtrack, met Dirk Brosset en Brussels Philharmonic.

Violeta Parra zal dat nooit vermoed hebben toen ze in 1966 dit Gracias a la Vida schreef in Bolivie. De Chileense singer-songwriter zorgde met haar ode aan het leven voor een van de meest gecoverde chansons van Zuid-Amerika. Deze versie kregen we van sopraan Arianna Savel en tenor Petter Oetland Johansen, samen met Gerundo Maris.

Piotr Andershevsky op zijn best met een intermezzo van Johannes Brahms. Bijna 12 uur. Tijd voor een kom soep met Slierten Allegretto Grazioso van Edvard Grieg. Eet u smakelijk.

0: Vuren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De geheime overeenkomst met de uitbater van de regionale luchthavens verontrust Vlaamse oppositiepartijen. De Europese Commissie geeft Google een boete van honderden miljoenen en er zijn opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende Vlaamse oppositiepartijen zijn bezorgd over de geheime overeenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft gesloten over de financiering van de luchthavens van Deurne en Oostende. Die zogeheten dading werd per ongeluk bezorgd aan Vlaamse parlementsleden en roept heel wat vragen op. Lonne van Herp.
1: De dading die minister De Ridder sloot met de Franse luchthavenuitbater lost een financieel conflict op. Wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden en volgens de minister doet Vlaanderen daarmee een goede deal. Maar Bogdan van den Bergen van Groen twijfelt daaraan.
2: Er was één juridische claim van ongeveer 400.000 euro. Er was zelfs nog geen beroep tegen aangetekend. En op basis daarvan geeft de minister al toe voor 12,1 miljoen euro. Dat is toch wel heel snel geplooid, denk ik, voor die luchthavens.
1: In de dading staat ook dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies zullen blijven krijgen. Ook de volgende Vlaamse regeringen zijn daar dus aan gebonden en dat vindt Egbert Lagaard van Anders onbegrijpelijk. Zeker als er geen plan is om de luchthavens meer rendabel te maken.
3: We zitten in een tijd waar iedereen moet besparen, met nieuwe belastingen oplegt en dan zomaar een blanco cheque uitdelen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn, is onaanvaardbaar.
1: Volgens de oppositie is het bovendien totaal niet duidelijk hoeveel subsidies er precies uitbetaald zullen worden. Ook coalitiepartner CD&V sprak gisteren over een gebrek aan transparantie in dit dossier.
0: Minister De Ridder bevestigt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de dading te zien kregen. Die blijft vertrouwelijk, zegt de minister, die ook benadrukt dat de parlementsleden de tekst niet mogen verspreiden. De Brusselse minister-president Illies houdt rond deze tijd een spoedvergadering met zijn regering over de staking bij de Brusselse brandweer. De brandweer legde dinsdag het werk neer uit protest tegen een tekort aan personeel en middelen. En die staking is nog niet voorbij. Overleg tussen Illies en de vakbonden gisteren heeft niks opgeleverd. De vakbonden vinden de voorstellen die op tafel liggen onvoldoende. Van de 172 Brusselse brandweerlui zouden er vandaag maar 38 aan het werk zijn. Daardoor kunnen niet alle interventies uitgevoerd worden. In Antwerpen is een ex-paracommando veroordeeld tot 8 jaar cel voor een moordpoging in Boom. De dertiger was dit voorjaar nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. In de zomer van 2024 was hij opgepakt nadat een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-paracommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel. Wie het schot gelost heeft en of er een derde persoon bij betrokken was, is volgens de rechtbank niet duidelijk. De Europese Commissie heeft technologiebedrijf Google boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Onder meer omdat Google zijn eigen diensten bevoordeelt. Steven Rombout, hoe doet Google dat dan?
4: Wel, de commissie heeft vastgesteld dat Google zijn eigen diensten, denk aan Google Shopping of Google Flights, prominenter toont in de zoekresultaten dan die van andere aanbieders. De eigen diensten worden dus bevoordeeld en dat mag niet volgens recente Europese wetgeving. Die wetgeving moet voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie verstoren. Hiervoor krijgt Google een boete van 460 miljoen euro. Maar Google krijgt ook nog een tweede boete, een van 430 miljoen, omdat het app-ontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel en ook dat mag niet van Europa. Het bedrijf kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissingen.
0: Dankjewel, Steven. En de lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een nieuw pakket sancties tegen Rusland. Intussen al het 21ste pakket. Lucas Lecluze, wat staat daarin?
5: Wel, Europa viseert vooral de Russische olie- en gassector door bijvoorbeeld de prijs van Russische olie niet te laten stijgen. En de EU wil op die manier voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt en daarmee de oorlog tegen Oekraïne financiert. Er worden ook opnieuw nog meer Russische banken uitgesloten van internationale netwerken en 30 verdachte schepen mogen de Europese wateren niet meer in.
0: Ja, de onderhandelingen verliepen wel wat moeizaam.
5: Ja, verschillende lidstaten trekken het nut van deze sancties in twijfel. Ze vinden dat Rusland te weinig pijn doet en net Europese bedrijven gaan treffen. Vooral Griekenland deed ook moeilijk. Griekse schepen vervoeren vaak Russisch LNG naar het buitenland. En een verbod zou Griekse bedrijven veel pijn doen. Griekenland krijgt nu een uitzondering voor bestaande contracten en ook voor enkele andere Europese lidstaten werd het pakket afgezwakt.
0: Dankjewel, Lucas. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat hun natuurlijke vijand, de hoornaar, volop bestreden wordt. Dat zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
6: 1. De wisp is een belangrijk prooi van de Aziatische hoornaar, die zo wordt weggevangen. Daarnaast is de wisp eigenlijk een beetje gevreesd, gehaat door de mensen, dus wij bestrijden zelf. En dan hebben we specifiek dit jaar nog extreme weersomstandigheden. Hitte, maar ook vooral in mei en juni, de eerste twee weken, was het eigenlijk heel koud, fris en nat. En dat zijn cruciale momenten in de opstart van de nesten.
0: Het weer vandaag, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer en zondag trekt een actieve regenzone over. We begonnen het nieuws met de ophef over de dading die Vlaams minister De Ridder heeft gesloten met de uitbater van de regionale luchthaven. Die dading was vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Annemarie Segers.
8: Blij dat je er bent. Op 31 juli is het weer zover. Dan start het 10-daags MA-festival rond Oude Muziek in Brugge. Natuurlijk zit je met Clara op de eerste rij. En om al wat in de sfeer te komen, haalt Julie Mozart er een opname bij van het MA-festival vorige zomer met het glorieuze Solazzo-ensemble.

Een VRT-opname was dat van het openingsconcert van het MA-festival vorig jaar in Brugge. Met het Solazzo-ensemble en middeleeuwse pracht en praal. Globus Igneus Cantatie van Johannes Bulois. Dit jaar zorgt Il Pomodoro voor het openingsconcert van het MA-festival. Op vrijdag 31 juli is dat, heel binnenkort al. Onder de hoede van Maxim Emiljanichev brengen ze werk van Wolfgang Amadeus Mozart en hedendaagse muziek van componist Siebe Thijs, die speciaal voor het MA-festival nieuw werk schreef. Jacob Friedrich Kleinknecht nu. Straks meer over hem, eerst even luisteren naar een fragment uit zijn luidconcerto.

Een allegro con brio van de 18e-eeuwse Jacob Friedrich Kleinknecht. Met enig voorbehoud. Want muzikologen vinden het een prachtig luidconcerto, daar niet van. Maar ze vragen zich stilletjes af of dit misschien een bewerking is van een concerto dat oorspronkelijk voor fluit geschreven is, verloren raakte, maar wel opgenomen is in een catalogus uit 1744. Wat zou het? Het blijft een fraai voorbeeld van de stijl van de generatie die volgde na Johann Sebastian Bach.

0: Pianist Boris Kilpirk staat op 24 juli, dat is morgen al, in de Wigmore Hall in Londen. En hij heeft een drukke tournee voor de boeg langs Duitsland, Zuid-Korea en de VS. Hier ging hij voor een prelude van Sergei Rachmaninov.
1: De zomer van Clara.
0: Heel wat liefhebbers beschouwen de vierde symfonie uit 1945 van Boguslav Martinu als de meest toegankelijke en misschien wel meest inspirerende symfonie. Dat heeft verschillende redenen. De uitzonderlijk optimistische sfeer, om maar iets te noemen. Martinu componeerde het werk in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij aan de symfonie werkte, bereikte hem het nieuws van de Duitse capitulatie. Daardoor ademt die muziek een gevoel van bevrijding, van hoop, van hernieuwde levensvreugde. De officiële Martinu-stichting noemt het zelfs de meest vreugdevolle van zijn zes symfonieën. De vierde dus.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Clara Live.

Jacob Groussa keek naar de Bamberger symfoniker voor deze vierde symfonie van Bohuslav Martinu. Een opname van vorig jaar. Het was trouwens de allereerste keer dat Deutsche Grammophon de symfonieën van Martinu liet opnemen. Iets helemaal anders nu.

Swing, mainstream, jazz en lichte muziek. Paul Weston had dat allemaal in de vingers en schreef ook dit No Other Love. Met een stem van Joe Stafford. Die wou oorspronkelijk richting opera, maar ze vond haar plek in de popmuziek als echtgenoot van diezelfde Paul Weston. 3 sterren voor haar op de Walk of Fame in Hollywood. En vanavond zijn alle ogen gericht op de Franse pianist Thomas Ancaux in Clara in concert. Een welgekomen gast in allerlei muzikale settings. Straks koppelt hij zijn grote liefde voor Mozart aan het jazz met indrukwekkende improvisaties. Na het nieuws van 1 is er Summertime op Clara en straks nog meer zomer met Leenaert Jolijn. Heel graag, tot later.

0: 1 uur een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De geheime overeenkomst met de uitbater van de regionale luchthavens verontrust Vlaamse oppositiepartijen. Er zijn opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. En de Europese Commissie geeft Google een boete van honderden miljoenen. Verschillende Vlaamse oppositiepartijen zijn bezorgd over de geheime overeenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de financiering van de luchthavens van Deurne en Oostende. Die dading werd per ongeluk bezorgd aan de Vlaamse parlementsleden en roept heel wat vragen op. Meer uitleg door Lonne van Erp.
1: De dading die minister De Ridder sloot met de Franse luchthavenuitbater lost een financieel conflict op. Wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden en volgens de minister doet Vlaanderen daarmee een goede deal. Maar Bogdan van den Bergen van Groen twijfelt daaraan.
2: Er was één juridische claim van ongeveer 400.000 euro. Er was zelfs nog geen beroep tegen aangetekend. En op basis daarvan geeft de minister al toe voor 12,1 miljoen euro. Dat is toch wel heel snel geplooid, denk ik, voor die luchthavens.
1: In de dading staat ook dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies zullen blijven krijgen. Ook de volgende Vlaamse regeringen zijn daar dus aan gebonden en dat vindt Egbert Lagaard van Anders onbegrijpelijk. Zeker als er geen plan is om de luchthavens meer rendabel te maken.
3: We zitten in een tijd waar iedereen moet besparen, met nieuwe belastingen oplegt en dan zomaar een blanco cheque uitdelen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn, is onaanvaardbaar.
1: Volgens de oppositie is het bovendien totaal niet duidelijk hoeveel subsidies er precies uitbetaald zullen worden. Ook coalitiepartner CD&V sprak gisteren over een gebrek aan transparantie in dit dossier.
0: En in een schriftelijke reactie laat minister De Ridder weten dat de bedoeling van de dading niet is om een rechtszaak af te kopen, maar wel om rechtszekerheid te creëren. Ze benadrukt dat de luchthavens een duidelijk en strenger kader zullen krijgen in de toekomst. De precieze inhoud van de dading blijft wel vertrouwelijk. De parlementsleden mogen het document inkijken, maar ze mogen de inhoud niet verder verspreiden, volgens de minister. De Brusselse minister-president Diliès heeft zijn regering samengeroepen in een spoedvergadering over de aanhoudende staking bij de Brusselse brandweer. De brandweer legde dinsdag het werk neer uit protest tegen een tekort aan personeel en middelen. De vakbonden vinden de voorstellen die nu op tafel liggen onvoldoende. Van de 172 Brusselse brandweermannen zouden er vandaag maar 38 aan het werk zijn. Daardoor kunnen niet alle interventies uitgevoerd worden. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. Dat komt omdat we wespen bestrijden. Aziatische hoornaars eten de wespen ook op. En ook het weer speelt een belangrijke rol. In mei en juni hadden we nog een paar koude en natte weken. En dat weer heeft een invloed gehad op de ontwikkeling van de wespennesten, zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
4: De nesten zijn nu kleiner als anders, zijn er ook mogelijk minder als anders, waardoor we nu minder wespen zien. De meeste insecten hebben de zon nodig om rond te kunnen vliegen. Die moeten opgewarmd worden door de zon. En als het dan koud, bewolkt en nat is, dan kunnen die eigenlijk niet rondvliegen. Of dan zijn er minder prooien waar dat zij op kunnen jagen. Daarnaast, zo'n nest van een wesp is ook gemaakt uit papier-mâché. Als dat nat wordt, moet dat hersteld worden.
0: De Europese Commissie heeft technologiebedrijf Google boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Onder meer omdat het zijn eigen diensten bevoordeelt. Ja, Steven Rombout, hoe doet Google dat dan?
5: De commissie heeft vastgesteld dat Google zijn eigen diensten, denk aan Google Shopping of Google Flights, prominenter toont in de zoekresultaten dan die van andere aanbieders. Ze worden dus bevoordeeld en dat mag niet volgens recente Europese wetgeving. Die wetgeving moet voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie verstoren. Hiervoor krijgt het bedrijf een boete van 460 miljoen euro. Maar Google krijgt ook nog een tweede boete, een van 430 miljoen, omdat het voor appontwikkelaars die hun app willen opnemen in de Google Play Store verboden is om te verwijzen naar andere kanalen om de app te downloaden, zoals hun eigen website. En ook dat mag niet van Europa. Google kan wel nog in beroep gaan tegen deze beslissingen.
0: Dankjewel, Steven. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, intussen al het 21ste. Lucas Lecluze, wat staat erin?
6: Wel, Europa viseert vooral de Russische olie- en gassector door bijvoorbeeld de prijs van Russische olie niet te laten stijgen. De EU wil op die manier voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt en daarmee de oorlog tegen Oekraïne financiert. Ook belanden verschillende Russische banken op een zwarte lijst en mogen 30 schepen van de Russische schaduwvloot de Europese wateren niet meer in.
0: Ja, de onderhandelingen verliepen wat moeizaam, hè?
6: Ja, verschillende lidstaten trekken het nut van de sancties in twijfel. Ze vinden dat ze Rusland te weinig pijn doen en net Europese bedrijven treffen. Vooral Griekenland deed moeilijk, omdat Griekse schepen vaak Russische LNG vervoeren naar het buitenland. En een verbod zou Griekse bedrijven veel pijn doen. Nu, Griekenland krijgt dus een uitzondering voor bestaande contracten en ook voor enkele andere EU-lidstaten werd het pakket afgezwakt.
0: Dankjewel voor je toelichting, Lucas. Nog een sportbericht. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. Een Alpenrit is dat, met aankomst op een klim van eerste categorie. Tadej Pogacar start ook vandaag in het geel. Remco Evenepoel volgt op goed 4,5 minuten. Morgen en overmorgen wachten nog 2 zwaardere bergritten. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen, ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer, tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer, zondag trekt dan een actieve regenzone over. We begonnen dit nieuws met de ophef over de dading die Vlaams minister De Ridder sloot met de uitbater van de regionale luchthavens. Die was vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster. The
8: legendary Miles Davis. Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
9: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
8: Met Lies Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
7: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

He's no hero out of books, but I love him.

0: is 2:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Tijdens het tweede weekend van Tomorrowland, dat morgen begint, mag er opnieuw geen groot vuurwerk afgeschoten worden. Dat is een gevolg van code oranje die van kracht is voor de aanhoudende droogte. Vorig weekend was er nog een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk, maar nu zal kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden. Debbie Willemsen van Tomorrowland.
1: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
0: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen, zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. Benzine tanken wordt morgen duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,95. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. De prijsstijgingen zijn een gevolg van de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. Dat komt onder meer door het koude en natte weer van mei en begin juni, maar ook met wespennesten die verwijderd worden. Maar dat wil niet zeggen dat de wespen nu aan het uitsterven zijn. Misschien zien we er volgende maand toch weer meer en dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
2: Wespen, dat zijn eigenlijk plaagbestrijders. Die jagen vooral op vliegen en muggen. En vooral die laatste zijn niet echt geliefd bij ons en kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Nu, het is een heel droog jaar, dus er zijn minder muggen. Maar moest het nu volgend jaar nat zijn, dan krijg je een explosie aan muggen. Maar als je dan te weinig wespen hebt, ja, dan heb je heel wat overlast en mogelijke gevolgen voor de mensen.
0: In de omgeving van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden een huis uit voorzorg al moeten verlaten. En daar komen nu dus nog de inwoners van een dorp en 3 campings in de buurt bij. Het vuur blijft er zich verder uitbreiden. 2.400 hectare ging al in vlammen op. 1 huis werd verwoest. En in de Ronde van Frankrijk is de 18e rit aan de gang. Een Alpenrit met aankomst op een klim van eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten nog 2 zwaardere bergritten. Remco Evenepoel, de tweede in de stand, verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
3: In geval van klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen en overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen, wetende dat er misschien wat ziekte is bij UAE. Maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
0: En UAE, dat is de ploeg van gele trui Tadej Pogacar. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
4: Een heel goede middag. De zomer is dé periode bij uitstek toch voor verliefde stelletjes die in het huwelijksbootje stappen. Ik weet niet of er bij u een paar op de planning staan of nog moeten staan van vrienden, familie of misschien zelfs van uzelf, who knows. Maar de kans is wel groot dat u tijdens de ceremonie deze muziek hoort.

Het fameuze kanon en de Gigue van Johann Pachelbel. De muziek bestaat al eeuwen, maar werd pas echt populair vanaf de jaren 70. Jean-François Payard, een dirigent uit Frankrijk, maakte er een arrangement van voor kamerensemble. En dat was het startschot van een bloeiende wederopstand van de muziek. De melodie is overal zijn kopje beginnen tonen in de popmuziekcultuur en ook vooral op huwelijksfeesten. Hier hoorden we de originele versie van het kanon en de Gigue voor drie violen en basso continuo van Pachelbel dus door het Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. En met muziek van Antonio Salieri veranderen we de setting van een huwelijk naar een magisch eiland. Een ridder staat onder bezwering van een heks die helemaal zot van hem is.

moment waarop Rinaldo beseft dat hij een hele tijd was betoverd door Armida, een heks die hem kost wat kost op haar eiland wil houden. Maar de spreuk is verbroken opeens en Rinaldo neemt de benen. Cecilia Bartoli hier in de rol van Rinaldo in de aria E non deggio seguirla uit de opera Armida van Antonio Salieri. We hoorden hier het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Adam Fischer. De film Amadeus uit de jaren 80 gaat over het leven van Mozart en doet denken dat hij en Antonio Salieri aartsrivalen waren. Maar dat is allemaal een beetje gedramatiseerd. Luisteraar Jarl was er ook van overtuigd, hij zei het me net in de chat, maar er is uiteindelijk niet zo heel veel van waar. Een gezonde portie motivatie, dat hadden de mannen allebei, maar er was vooral wederzijds respect.

Mozart, zoals we hem goed kennen. De eerste van zijn 6 Mannheim-Parijse vioolsonates. En ook meteen de vrolijkste van de reeks. Augustin Dumay hier op viool en Marie-Joao Pirisch aan de piano. Zij mocht ons hier een glimlach op het gezicht toveren. Mozart schreef deze vioolsonate in 1778 in Parijs. Een dikke 10 jaar daarvoor kwam in Berlijn Carl Philipp Emanuel Bach op de proppen met dit concerto voor hobo.

Het tweede hobo-concerto van Karel Philipp Emanuel Bach, een van de zonen van de grote Johann Sebastian. Het is een van de laatste concertwerken die Karel Philipp schreef in Berlijn, want net daarna pakte hij zijn koffers om zich te gaan settelen in Hamburg. En daar volgde hij Georg Philipp Telemann op als nieuwe kapelmeister. Hier in de opname Hans-Peter Westermann op hobo en het Freiburger Barokorkest en dirigent Thomas Hengelbroek die hem een warm kussen gaven. Het is bijna 1:01 en dat wil zeggen deze zomer tijd voor muziek van Louis Couperin. Dit jaar vieren we zijn 400ste geboortejaar.

tot rust komen in deze suite voor harp van Louis Couperin met Andrew Lawrence King hier op barokharp. Het staat op een album van de jaren 90 met allemaal muziek voor het hof van Lodewijk de 14e, voor wie dus ook Louis Couperin heeft gewerkt in een tijd. En van soloharpmuziek gaan we nu wat breder, een goed stuk breder. Een heel orkest mag plaatsnemen nu voor deze Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn.

Nu we op dit moment een beetje een grijze hemel hebben, trok Felix Mendelssohn de wolken uit elkaar en liet de zon schijnen hier in deze Italiaanse symfonie van hem, zijn vierde symfonie. Mendelssohn deed tijdens zijn reis door Italië veel inspiratie op, niet echt de muziek, dat vond hij daar niet echt de moeite, dat zegt hij zelf, dat zei hij zelf, maar wel de architectuur, de natuur en alle andere mooie dingen die het land te bieden heeft. Het ensemble hier, Les Ambassadeurs, onder leiding van Alexis Kosenko, goed aangedikt met andere muzikanten voor deze opname. Mid-19e eeuw kwam Pauline Viardot af met een nieuw idee. De mazurkas van Chopin nemen en er een Franse tekst op zetten. Dat klinkt zo.

Pauline Viardot bundelde een reeks van 12 stukken samen, elk gebaseerd op een mazurka van Chopin, en zette daar Franse tekst op. Deze Aime-moi eerder werd geboetseerd op de mazurka nummer 2 van het opus 33. Isabelle Bayrak-Darian was de sopraan hier en Sarouche Kredijan aan de piano. Een dansje placeren op Cuba samen met Camille Saint-Saëns, dat kan vandaag in de zomer van Clara met deze Havanaise.

Camille Saint-Saëns was in november 1885 aan het toeren met de Cubaan Rafael Diaz Albertini. Saint-Saëns zat aan de piano en Albertini op viool tijdens die hele tournee. En ja, het samenspelen en de tijd samen met die Cubaanse violist, dat bracht Saint-Saëns op nieuwe ideeën. Daar kwam deze Havanaise uit voor viool en orkest. Een volledig eerbetoon aan Cuba en de violist natuurlijk. Wiegende, warme ritmes. Je waant je zo in de straten van Havana. Violiste Arabella Steinbacher ging ons voor, samen met het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo onder leiding van Lawrence Foster. En zo is het ondertussen bijna 4 uur. Een klein stukje nog uit het derde pianokwartet van Beethoven tot aan het nieuws. En daarna doen we nog een uurtje verder in de zomer van Clara. Blijf zeker luisteren.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Dat is een stijging met 1,4% tegenover het jaar ervoor. Volgens de stichting, die gegevens verzamelt over kanker, ligt die stijging in lijn met de evolutie van de bevolkingscijfers. Er zijn meer ouderen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De soorten kanker die het vaakst voorkomen blijven dezelfde als vorige jaren, zegt Bart van Gool van Stichting Kankerregister.
3: De meest voorkomende kanker is borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. En dan bij beide geslachten zien we als tweede meest frequente kanker longkanker en dan gevolgd door dikke darmkanker. Als u nog een ander voorbeeld wilt, bijvoorbeeld van een kankertype dat we sterk zien toenemen, dat zijn de huidkankers. En dat is natuurlijk bij uitstek een type kanker waar primaire preventie zeker en vast mogelijk is door u voldoende te beschermen tegen de zon en het gebruik van zonnebanken te vermijden.
2: De Brusselse regering gaat voorstellen doen aan de brandweer om het tekort aan mensen en middelen aan te pakken. De Brusselse brandweer staakt al 3 dagen. Vanmiddag heeft de gewestregering daarover een spoedvergadering gehouden. Minister-president Dilies zegt dat hij daar verschillende voorstellingen heeft gedaan die allemaal zijn goedgekeurd. Ze zullen nu worden voorgelegd aan de vakbonden. Wat de voorstellen concreet inhouden is niet duidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump wil het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië alleen maar goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. Dat schrijft de president op sociale media. De deal leek gisteravond nogthans helemaal rond te zijn. In het akkoord staat dat Saoedi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal helpen met kennis en technologie. In het verleden zeiden de Saoedi's dat ze Israël alleen willen erkennen als er ook een Palestijnse staat komt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dat op korte termijn zal gebeuren. En sport. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 18e rit. Een bergrit met aankomst op een beklimming van eerste categorie. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
4: Wel, Katrien, we zitten om een goede 50 kilometer van de streep en we kijken naar een vrij ruime kopgroep van een man of 14. Daarbij als bekendste naam Mats Pedersen, jawel, de leider in het puntenklassement. En hij had één doel vandaag om bij de sprint van de dag waar we net gepasseerd zijn de volle buit te pakken van 25 punten. En dat is minder goed nieuws voor Jasper Philipsen die zo in de stand voor de groene trui op 30-tal punten komt van de Deen. Het peloton vandaag laat begaan. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, zij volgen in dat peloton op maar liefst 8 minuten van de leiders.
2: Dankjewel, Christophe. Het weer nog, meer opklaringen, tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer, tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer, zondag trekt een actieve regenzone over. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
1: Welkom terug. Niccolò Paganini was een echte heer en meester van de viool. Een virtuoos als geen ander. En die liefde voor snelle nootjes gaf hij ook vorm in zijn composities. Ook hier geeft hij het orkest geen seconde rust.

Poeh, de violisten van het St. Louis Symphony Orchestra kunnen eindelijk even uitblazen. Een echte marathon toch wel voor de strijkers hier. Meer dan 800 precieze 16e nootjes na elkaar spelen moet je toch doen zonder één enkele rust. De blazers mogen dan weer rustig hun melodie uitspelen boven die strijkerspartij. Het motto perpetuo van Niccolo Paganini. De Mona Lisa heet in het Italiaans La Gioconda, wil letterlijk zeggen de vrolijke. En ja, het houdt wel steek als je naar het bekende schilderij kijkt van Da Vinci. De Mona Lisa heeft inderdaad wel zo'n klein, geniepig glimlachje op haar gezicht. Maar de vrolijke Gioconda, die vinden we ook terug in deze opera van Amilcare Ponchielli.

verhaal over een donkere liefdesdriehoek tussen La Gioconda, een zangeres die verliefd is op Enzo, maar er is ook Laura die verliefd is op diezelfde Enzo. Niks bijzonders zou je zeggen, twee mensen die verliefd zijn op één persoon, maar Laura heeft het leven van La Gioconda's moeder gered. Ja, wat doe je dan als je de Gioconda bent? Een lastig parket dus. De aria Cello e Mar, daarin heeft Enzo een geheime ontmoeting met Laura. De zee is kalm en de lucht is klaar. Het voelt een beetje als stilte voor de storm. Hier met de overweldigende stem van tenor Jonas Kaufmann en het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Sir Antonio Pappano. Het was een aria uit de opera La Gioconda van Amilcare Ponchielli. We walsen verder door deze donderdagnamiddag met een piano en een viool in muziek van Richard Strauss.

We zaten hier met ons hoofd in Wenen. Een arrangement door Fritz Kreisler van de walsmuziek uit de opera Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Hier met Leonidas Kavakos op viool en Enrico Pace aan de piano. En we bergen onze dansschoenen weer op in onze kast, want het is tijd voor, laat ons zeggen, iets minder licht. Dramatische melodielijnen hier in dit deel uit Schumann zijn pianoconcerto.

Het moest een fantasie worden. Uiteindelijk breidde Schumann er nog enkele delen aan en maakte het tot een volwaardig pianoconcerto. In 1845 in Dresden mocht vrouwlief Clara Schumann de première verzorgen. Hier in de opname was het Marie-Joao Pirisch aan de piano en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbado in het eerste deel uit dit pianoconcerto. Changement d'ambiance nu van de woelige muziek van Schumann. Maken we het nu even heel stil voor een van de meest tijdloze muziek ooit geschreven.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

De viool stapt er soms eens uit, maar komt altijd weer heel mooi naar het middelpunt van de muziek. Tot ineens de storm uiteindelijk losbarst. En na wat spanningen keren we dan toch terug naar onze rustige haven. Prachtig het adagio uit het strijkkwintet van Franz Schubert met het Alban Berg Quartet. En een versterking ook nog op een tweede cello door Heinrich Schiff. Ik heb hier nog een mooie trage wals voor u. Dansen is dus niet verboden. Het St. Paul Chamber Orchestra, zij spelen nog het Tempo di Vals uit de Serenade in E voor Strijkers van Antonín Dvořák tot aan het nieuws van 5 uur. En daarna is er Robbe met Django. Geniet van een mooie donderdagavond.

0: is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Amerikaanse president Trump stelt een extra voorwaarde voor het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Het aantal kankerdiagnoses in ons land blijft stijgen. En we gaan live naar de Ronde van Frankrijk. Een bericht van de Amerikaanse president Trump leidt tot twijfel over de nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Gisteren sloot de VS met Saoedi-Arabië een akkoord rond het ontwikkelen van een nucleair programma voor burgerdoeleinden, zoals kernenergie. President Trump zegt nu dat die deal er pas komt als Saoedi-Arabië de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekent. Ja, Thomas de Graven, waarom veroorzaakt dat dan zo'n onzekerheid over die nucleaire deal?
1: Wel, concreet zou dat willen zeggen dat Saoedi-Arabië de staat Israël gaat erkennen en dat er normale diplomatieke en economische relaties komen tussen die twee landen. Donald Trump wil dat al lang, maar Saoedi-Arabië stond altijd heel erg weigerachtig daartegenover. Een van de voorwaarden die ze stelde was dat er een duidelijk pad moest komen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. En er zijn geen aanwijzingen dat er iets in dat standpunt of de situatie is veranderd. Dus er zijn heel grote twijfels of Saoedi-Arabië akkoord zal gaan met die voorwaarden op dit moment. Donald Trump leek trouwens in zijn bericht daarnet op sociale media ook te suggereren dat Saoedi-Arabië niet zelf nucleair materiaal zou mogen verrijken. Iets wat gisteren wel nog het geval leek te zijn. Dus plotseling zijn er belangrijke onderdelen en voorwaarden helemaal veranderd en dat maakt deze hele deal nu heel erg onzeker.
0: Dankjewel, Thomas. Een vat ruwe Brentolie heeft opnieuw de kaap van $100 bereikt. Dat is het hoogste peil sinds mei. Bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran eind februari steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Toen in juni een staakt het vuren werd bereikt, zakte de prijs weer snel tot bijna $70. Maar nu de vijandigheden in het Midden-Oosten opnieuw zijn toegenomen, wordt olie dus weer fors duurder. En ook de Europese gasprijzen blijven stijgen. Die staan ondertussen weer even hoog als in maart, net na de start van de oorlog in Iran. In 2024 zijn in ons land bijna meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Kankerregister, dat de cijfers over kankerdiagnoses verzamelt. Het gaat om een stijging met 1,4% tegenover het jaar ervoor. De kankers die het vaakst voorkomen zijn nog altijd borstkanker, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Dat het aantal diagnoses stijgt heeft vooral te maken met de evolutie van de bevolking, zegt Bart van Gool van Stichting Kankerregister.
2: De voornaamste reden van die toename die we zien is eigenlijk de toename van de Belgische bevolking. We zijn met steeds meer inwoners in België, wat maakt dat er steeds meer mensen kanker krijgen. En daarnaast heb je ook nog eens de vergrijzing van de bevolking die speelt. Er zijn steeds meer oudere mensen in onze maatschappij en kanker is een ziekte die zich voornamelijk voordoet op oudere leeftijd. En dat maakt dat het aandeel ouderen in de maatschappij toeneemt neemt u ook meer kanker zien.
0: De Brusselse brandweer blijft voorlopig staken. De vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen het tekort aan mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen gaan zitten met de Brusselse regering, maar tot er een akkoord is, blijven ze staken. Brussels minister-president Dilies wil dan weer dat de brandweer eerst aan het werk gaat voor er onderhandeld kan worden. Gelijke kansencentrum Unia heeft bijna 200 meldingen ontvangen over een uitspraak van een Nederlandse zangeres, Sophie Straat, op de Gentse feesten. Ze riep maandag dat alle witte mannen naar achter moesten, omdat ze vooraan plaats wilde voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Groepen die volgens haar structureel uitgesloten worden. Maar de uitspraak werd door heel wat mensen als discriminerend ervaren. Volgens Unia zijn er geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk van het concert werden uitgesloten. Het beschouwde oproep als een artistieke uiting met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid. In de omgeving van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden hun huis eerder al moeten verlaten. Het vuur blijft er zich verder uitbreiden. 2.400 hectare ging al in vlammen op. Eén huis werd verwoest. Sport. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de finale van de 18e rit, waar de streep bovenop een klim van eerste categorie ligt. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
3: Wel, we gaan dadelijk beginnen aan die slotklim met 6 leiders en de winnaar zit zeker vooraan, want die 6 die hebben voldoende voorsprong op de eerste achtervolgers. De namen Matteo Jurgensen, Amerikaanse ploegmaat van Jonas Vingegaard, die deze Tour heeft moeten verlaten aan val. Richard Carapaz, de Ecuadoraan, won ooit al eens de Ronde van Italië. Valentin Paré-Peintre rijdt voor het Belgische Soudal Quickstep, draagt de bolletrui. Mauro Schmid, een Zwitser die een paar dagen geleden al een rit won in deze Tour. De Nooren, Johannessen en een Spanjaard, Garcia Pierna. 7 kilometer nog tot aan de top van Orsières-Merlet.
0: Dankjewel, Christophe. En de Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar Arsenal, de kampioen in de Engelse Premier League. Tsolis was een van de belangrijkste spelers bij Club, met 43 goals en 45 assists in iets meer dan 100 matchen. Club krijgt zo'n 40 miljoen euro voor Tsolis. Dat is meteen de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Het weer nog vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan nog 23 graden. We begonnen met de nucleaire deal tussen de VS en Saoedi-Arabië. Die deal zou onder druk staan. Volgens de Amerikaanse president Trump kan er alleen sprake zijn van een akkoord als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Meer daarover lees je ook op vrtnieuws.be. Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, onze avond begint met een rondo. Eentje van Carl-Philippe Emmanuel Bach dat continu balanceert tussen licht en donker. Met eerst een hele open melodie die gaandeweg telkens een beetje verkleurt. Interessant. Dit is Django. Welkom.

0: Een paar statige akkoorden om af te ronden. Ze werden hier gespeeld door pianist Mikhail Pletnev. De keuze van Clara, die is uitstekend. Dat wist u natuurlijk al. En dit was er eentje van eerder dit jaar. Il Cardellino met een vlotte symfonia van Christoph Graupner.
1: Django met Robbe van Dijk.

Il Gardellino en dirigent Florian Heyrick met een symfonia van componist Christoph Graupner. Zometeen vertrekken we van op één noot en vanuit die ene noot kronkelen steeds meer melodieën. Sommige worden baslijnen, andere zoeken de hoogten op. En gelukkig zijn er ook een paar die de kerk mooi in het midden houden. Dit is Ensemble Oltremontano onder leiding van Wim Becu met Viderunt Omnes.

Cum apertam sepulturam, gezongen door het Welkas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Die middeleeuwse muziek klinkt voor mij vaak als een soort van schuifpuzzel die heel langzaam opgelost raakt. Ook hier hoor je dat in deze Plain Song van Hildegard von Bingen.

Het Kronos Kwartet met muziek van Hildegard von Bingen. Middeleeuwse muziek draagt vaak mysterie in zich. Voeg daar dan nog wat spanningsnootjes aan toe en je hebt dit stuk van Shai Maestro, Mystery and Illusions,

0: hier werd muziek gemaakt. Ze jagen elkaar op en brengen elkaar tot rust. Pianist Shai Maestro, bassist Jorge Reuder, drummer Ofri Nehemia en trompetist Philippe Dizak. Ze speelden Mystery and Illusions.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Het ensemble Merope put uit de Litouwse muziektraditie. Dat merk je aan de stem van zangeres Indre Jurgelevičiūtė en ook aan haar instrument, de kankles. Want dat is Litouws, net zoals zij dus. Maar ze doen meer dan enkel het in leven houden van die muziek. Ze blazen er ook nieuw leven in, letterlijk en figuurlijk. Dit is Sniegas.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

Philippe Thuriot met een vioolsonate van Johann Sebastian Bach, hier door hem vertaald naar accordeon. Zometeen is er het nieuws van 6 en daarna nog veel meer Django, maar eerst nog deze Händelsonate.

0: is 6:00. Een heel goede avond. 14 nieuws met Katrien Peijersman. De Amerikaanse president Trump stelt een extra voorwaarde voor het akkoord, nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de verdwijning van een Waals jongetje van 5 en zijn vader. En de Ecuadoraan Carapaz wint de 18e rit in de Ronde van Frankrijk. Een bericht van de Amerikaanse president Trump leidt tot twijfel over de nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Gisteren sloot de VS met Saoedi-Arabië een akkoord rond het ontwikkelen van een nucleair programma voor burgerdoeleinden, zoals kernenergie. President Trump zegt nu dat die deal er pas komt als Saoedi-Arabië de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekent. Thomas de Grave in de VS, waarom veroorzaakt dat zo'n onzekerheid over die nucleaire deal?
1: Wel, concreet zou dat willen zeggen dat Saoedi-Arabië de staat Israël gaat erkennen en dat er normale diplomatieke en economische relaties komen tussen die twee landen. Donald Trump wil dat al lang, maar Saoedi-Arabië stond altijd heel erg weigerachtig daartegenover. Een van de voorwaarden die ze stelden was dat er een duidelijk pad moest komen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. En er zijn geen aanwijzingen dat er iets in dat standpunt of de situatie is veranderd. Dus er zijn heel grote twijfels of Saoedi-Arabië akkoord zal gaan met die voorwaarden op dit moment. Donald Trump leek trouwens in zijn bericht daarnet op sociale media ook te suggereren dat Saoedi-Arabië niet zelf nucleair materiaal zou mogen verrijken. Iets wat gisteren wel nog het geval leek te zijn. Dus plotseling zijn er belangrijke onderdelen en voorwaarden helemaal veranderd. En dat maakt deze hele deal nu heel erg onzeker.
0: Dankjewel voor je uitleg, Thomas. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft intussen een resolutie goedgekeurd die Donald Trump moet aansporen om te stoppen met de oorlog in Iran. Het is al de tweede keer dat het huis zo'n tekst goedkeurt. De resolutie is vooral symbolisch. Ze verplicht de president niet om de oorlog daadwerkelijk te beëindigen, maar toont wel de groeiende onvrede binnen het parlement en de Republikeinse partij. En door die oorlog in het Midden-Oosten blijft de olieprijs verder stijgen. Een vat ruwe Brentolie kost opnieuw $100, het hoogste peil sinds mei. Bij de start van de oorlog eind februari steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Na het staakt het vuren in juni zakte de prijs tijdelijk tot bijna $70. En ook de Europese gasprijs is de voorbije dagen fors gestegen. Die staat ondertussen weer even hoog als in maart, net na de start van de oorlog in Iran. Speurders hebben een 20-tal nieuwe tips gekregen na hun oproep gisteren om een Waals jongetje van 5 en zijn vader terug te vinden. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Oné, in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Elke getuigenis kan nuttig zijn, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Momenteel zijn er iets meer dan 20 nieuwe tips binnengekomen na de oproep tot getuigen. En die worden momenteel allemaal onderzocht. Dus dat gaat van verregaand onderzoek tot checks die dat vrij snel een antwoord kennen. Wij kunnen vandaag niet uitsluiten dat Timio en zijn papa niet in Vlaanderen zitten of in het buitenland. Dus mensen ook die op vakantie vertrekken of die terugkomen van vakantie en die menen Timio en of zijn papa te hebben gezien, ook in die informatie zijn we uiteraard geïnteresseerd.
0: Omdat het nog altijd niet duidelijk is wat er met de 5-jarige jongen en zijn vader is gebeurd, sluiten de speurders geen enkele piste uit. In 2024 zijn in ons land meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat waren er nooit eerder zoveel. En dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister dat de cijfers over kankerdiagnoses in ons land verzamelt. Volgens de stichting ligt dat in lijn met de evolutie van de bevolkingscijfers. Er zijn meer ouderen in de samenleving en bij die groep is het risico op kanker hoger. Om diezelfde reden zullen er de komende jaren nog meer diagnoses bijkomen, zegt Bart van Gool.
3: We verwachten daar meer dan 93.000 diagnoses in 2035, wat een toename is toch nog eens met zo ongeveer een vijfde. Dat is wel een sterke verhoogde belasting van ons gezondheidszorgsysteem. Dat zijn steeds meer patiënten en families die geconfronteerd worden met kanker. Anderzijds zal het risico op kanker naar alle verwachting maar heel beperkt toenemen. Daar verwachten we een toename met zo'n 3% van het risico richting 2035.
0: Sport. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten, met daarbij Evenepoel en Pogacar, finishten samen. Het verslag is van Christophe van der Goor.
4: Richard Carapaz heeft nog een belangrijke ritoverwinning aan zijn al indrukwekkend palmarès toegevoegd. Olympische kampioen van Tokio 2020 toonde zich in deze Tour als een van de meest strijdlustige renners. En vandaag op weg naar het skigebied van Auxerre-Merlet in de Alpen lukte het dan eindelijk. Carapaz uit Ecuador was de beste van een vlucht met 6. Mats Pedersen deed dan weer een heel goede zaak in de strijd voor de groene puntentrui door de sprint van de dag te winnen. Hij heeft nu een 30-tal punten voorsprong op Philipsen. De klassementsmannen spaarden zich vandaag met het oog op het zeer zware slotweekend in de Alpen.
0: De Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar de Engelse kampioen Arsenal. Tsolis was bij Club Brugge een van de sterkhouders. Club krijgt zo'n 40 miljoen euro voor Tsolis. Dat is meteen de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Het weer nog. Vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan halen we nog 23 graden. We begonnen met de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Die deal zou onder druk staan. Volgens de Amerikaanse president Trump kan er alleen sprake zijn van een akkoord als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. We beginnen deze donderdagavond in driekwartsmaat met twee stemmen en één Mexicaans lied. El Amuleto. Dit is Django. Welkom.

stemmen van Susanna Arp en Carlos Tovar. Die speelden ook percussie trouwens. En dan was er nog Jorge Garcia op gitaar. De onmogelijke liefde. Het moet zo ongeveer het meest bezongen onderwerp in de muziekgeschiedenis zijn. En terecht, dit zijn Los Caminantes met Nunca.

0: pianist Giovanni Mirabassi met een improvisatie op een van de mooiste revolutieliedjes van de wereld. Het is Chileens. El pueblo unido jamás será vencido. Het verenigd volk zal nooit verslagen worden.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Als de zee rustig is, golft ze nog altijd, maar zachtjes. Wij noemen dat de deining. Astor Piazzolla noemt het Marge Dia.

Eenzame piano aan het einde van deze Marigadia van Astor Piazzolla. En van piano solo gaan we naar cello solo. Dit is het intermezzo en de danza finale uit de suite voor cello van Gaspar Cassado.

Celliste Tatjana Vassiljeva maakt er hardhandig een einde aan deze danza-finale van Gaspar Cassado. Een nieuw album van het BBC Scottish Symphony Orchestra met dirigent Roman Gamba, vol orkestwerk van componiste Mel Boni, onder andere deze drie portretten van legendarische vrouwen, Salome, Ophelia en Cleopatra, Trois Femmes de Légende.

Maria Berasarte met Cosas que no sé, dingen die ik niet weet. Maar één ding weet ik wel. Het is bijna 7 uur en gitarist Karim Bagili tokkelt ons naar het nieuws.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: Here he is, Miles Davis.
1: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
3: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
1: Met Lee Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
4: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Speurders hebben een 20-tal nieuwe tips gekregen na hun oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onee. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders een oproep doen tot getuigen. Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
5: Sinds de eerste oproep tot getuigen is, zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft 1 nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
4: De man die vorige week op de dienst intensieve verzorging terechtkwam na een lek met een giftige stof in de Waaslandhaven in Antwerpen, heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. Vorige week dinsdag lekte waterstoffluoride uit een container. Dat is een giftige en bijtende vloeistof. De scheepvaartpolitie en de arbeidsinspectie onderzoeken nog wat er precies is misgelopen. Ze bekijken camerabeelden en verhoren getuigen. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie goedgekeurd die president Trump moet aansporen om te stoppen met de oorlog in Iran. Het is al de tweede keer dat het huis zo'n tekst goedkeurt. De resolutie is vooral symbolisch. Ze verplicht de president niet om de oorlog daadwerkelijk te beëindigen, maar toont wel de groeiende onvrede binnen het parlement en de Republikeinse Partij. Intussen is er onzekerheid over een nucleair akkoord dat de VS gisteravond heeft gesloten met Saoedi-Arabië. Volgens Trump kan die deal er pas komen als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Sport, de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij reed op de slotklim weg van zijn medevluchters en hij haalde het voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. De favorieten met daarbij Evenepoel en Pogacar finishten samen meer dan 4,5 minuut van de winnaar. Remco Evenepoel.
6: Mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wind mee. En een paar ploegen die was 8e en 9e plek wilden verdedigen. Met Pidcock en Djegat. Dus nog een pittig dagje uiteindelijk.
4: En in het voetbal begint Anderlecht vanavond aan zijn Europese seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe Portugese trainer Vitor Bruno. Het weer. Vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan halen we nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Componist Duke Ellington en arrangeur Billy Strayhorn samen waren ze de jazz-tandem bij uitstek in de jaren 40, 50 en 60. Ze schreven onder andere samen deze Suburban Beauty in 1957. Dit is Django, welkom.

0: Een prachtig slepend tempo in deze Soulville van Ben Webster.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Als een relatie een weerbericht zou zijn, dan is wisselvallig waarschijnlijk een woord dat veel zou vallen. En daarover gaat deze standaard. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue.

En met één vlotte roets over zijn klavier zet pianist Bill Charlap een punt achter deze Sometimes I'm Happy. Een standaard uit de jaren 20, waar deze film begint, gaat over de overgang van de stille film naar de eerste films met geluid in de jaren 30, The Artist.

Brussels Philharmonic onder leiding van Ernst van Thiel met muziek uit The Artist. Het is zacht zomerweer vanavond en precies zo klinkt dit strijkkwartet van Felix Mendelssohn.

Het Danish String Quartet met muziek van Felix Mendelssohn. Je hebt romantische muziek en romantische muziek. Enerzijds dus muziek die in de periode van de romantiek geschreven is en anderzijds muziek die romantisch klinkt in de figuurlijke betekenis die we vandaag gaan geven. En dit stuk is romantisch in de twee betekenissen. Chant d'amour van Leopold Wallner.

Frisson de Fleur van Auguste Boek, gezongen door Fleur Strijbos en met Babette Kraans aan de piano. Nu Les Vents Français met een deeltje uit La Cheminée du Roi René van Darius Milhaud.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Clara, live.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Zometeen is er Clara in concert. Na deze variaties op Claire de Lune van Debussy. Nog een mooie donderdagavond en tot in de toekomst.

0: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Er zijn voorlopig een 20-tal nieuwe tips binnengekomen bij de politie na een oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 jaar oud en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onet. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de 3e keer dat speurders een oproep doen tot getuigenissen. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
1: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft 1 nooit zin en dat is valse hoop geven aan de familie.
0: Inwoners van de Europese Unie kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft vandaag een reeks ontwerpvoorstellen daarvoor onthuld, waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Dat laatste wordt waarschijnlijk voer voor discussie, denkt Hendrik Vos, politicoloog en directeur van het Centrum voor EU-studies.
2: Ik denk dat veel discussie nu zal losbarsten, hè, want is bijvoorbeeld al wel gelekt dat Beethoven een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan, Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci. Maar bijvoorbeeld niet echt mensen uit Zuidoost-Europa. Dus die zullen zich al ondervertegenwoordigd voelen. Het heeft ook echt te maken met keuzes. Als je Beethoven neemt, waarom neem je dan ABBA niet? Maar goed, misschien is het ook wel typisch Europees dat we net toelaten om hier heftig over te discussiëren.
0: En na het WK-voetbal is er weer clubvoetbal. Anderlecht speelt vanavond in de tweede voorronde van de Europa League. De Brusselaars zijn op bezoek bij het Zweedse Hammarby. Bert Sterk, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe doet Anderlecht het?
3: Redelijk goed. Anderlecht staat alleszins op voorsprong halfweg na een vroege vrije trapgoal van Sikan. Heel mooi 0-1 via de lat. Daarvoor had Lansana ook al tegen de paal getrapt. Maar in de momenten daarna kreeg Anderlecht het wel moeilijk. Met onder meer een prima kopbal van Eriksson die Kozemans nog net uit zijn doel kon halen. Lind ook met een kans op Kozemans en Abraham trapte naast. Terwijl later in de eerste helft er ook weer kansen kwamen voor Anderlecht. Onyaseke en Mamar vergaten te scoren en de stand op 0-2 te brengen. Redelijk evenwichtige wedstrijd, maar dus wel de voorsprong voor Anderlecht bij het begin van de tweede helft 0-1.
0: Dankjewel Bert. Eerst helder, in de loop van de nacht meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist ook. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
5: Een goeie avond. Vandaag hebben we een bijzonder recital voor u. Recital door pianist en componist Thomas Enko. En het is een opname die gemaakt werd op het Festival van Muziek 3 eind juni. Thomas Enko is een Frans muzikant, geboren in 1988 in Parijs. En hij beweegt zich moeiteloos tussen klassieke muziek en jazz. Hij bouwt bruggen tussen de verschillende stijlen. Hij verkende eerder al het repertoire van Bach, van Schumann en van Brahms. En voor dit concert liet hij zich inspireren door de muziek van Mozart. In dit soloprogramma voor piano improviseert Thomas Enko vrij op thema's van Mozart en hij doorloopt daarbij uiteenlopende genres, sonates, symfonische muziek, religieuze muziek en ook opera. In het nu volgende fragment laat hij zijn muzikale creativiteit los op de ouverture Don Giovanni en op de pianosonate nummer 8. Thomas Enko en Mozart.

Improvisaties op de ouverture uit Don Giovanni en de pianosonate nummer 8, allebei van Mozart. En de improvisaties waren het werk van Thomas Enco, een Parijs pianist die eind juni te gast was op het festival van Musique 3. De ouverture Don Giovanni vindt Enco een heel bijzonder werk, want de hele opera wordt erin samengevat. En de sonate waarop Enco improviseerde, dat is een van de weinige pianosonates van Mozart in een kleine terttoonaard. Mozart schreef die sonate in A-klein in Parijs in de zomer van 1778. Hij was daar samen met zijn moeder om werk te zoeken. Maar zijn moeder overleed daar en het was dus een heel droevige tijd voor Mozart. Net na haar dood schreef hij zo enkele van zijn meest onrustige en getormenteerde werken, waaronder dus deze sonate in A-klein. Nu naar A-groot. Thomas Enco improviseert op een andere pianosonate van Mozart, nummer 11. Hij noemt die sonate een klein juweel. En hij koos het trage deel Andante Grazioso, dat is een heel bekend deel, en hij transformeert dat in een soort trage jazzwals.

Het Andante Grazioso uit de klaviersonate nummer 11 van Mozart. En die werd in de handen van pianist Thomas Enko een trage jazzwals. Enko was eind juni te gast in Studio 4 van Flageyt tijdens het Festival van Muziek Trois. En zowel de concertzaal als het festival draagt Enko een warm hart toe. Enko improviseerde er dus op thema's van Mozart. Hij koos daarbij uit alle genres en ook de religieuze muziek van Mozart inspireerde hem. Zoals de nu volgende mis in C groot. En Enko vertrekt van het begin, het Kyrie, dat Mozart op een grandioze manier opbouwt. Eerst zijn er vrouwenpartijen, dan daarna volgen de mannenstemmen en dan doet het orkest zijn intrede, zo beschreef Enko. En het zijn echt klankgolven die je overspoelen met daarin een soort roep om hulp, om bijstand. Nu, dat is een universele boodschap, zegt hij, die je ook vat als je niet gelovig bent. En het doet Enko denken aan wat hij in de natuur ervaart. Gevoelens die bij hem opkomen op zee of in de bergen. Hoe groot die natuur is en hoe nietig je je dan als mens kan voelen. En Enko vroeg zich af, hoe kan ik dat gevoel dat Mozart realiseerde in die machtige partituur voor koor en orkest, hoe kan ik dat gevoel oproepen in een bewerking voor piano? En volgens hem kan dat niet zozeer door de klank, maar hij speelde wel met het ritme, het samenspannen van twee ritmes. Een ritme in vijf tellen dat hij zet ten opzichte van een ritme in vier tellen. En zo krijg je langzaamaan de indruk van golven.

Thomas Enko met zijn improvisatie op het AV Verum Corpus van Mozart. En die sloot aan bij zijn jazzbewerking van het Kyrie uit de Grote Messe van Mozart. Enko houdt er dus van om met muzikale ideeën van Mozart aan de slag te gaan. Ja, Mozart was zelf een improvisator in zijn tijd, zegt Enko. Hij trok Europa rond om concerten te geven en improviseerde erop los rond zijn eigen muziek. Je zou hem dus een jazzman avant la lettre kunnen noemen, zegt Enko. En hij gaat nog verder met zijn bewerkingen, nu van een thema uit de vioolsonate in E-klein van Mozart. En ook die schreef hij in Parijs, waar hij door de dood van zijn moeder een droevige tijd doormaakte. Het is dus een werk in mineur, maar een pracht van een werk.

Improvisaties op thema's van Mozart door Thomas en Co. We hoorden net jazzbewerkingen van de vioolsonate in E-klein en daarna van het Lacrimosa uit het Requiem. En als bisnummer koos Thomas en Co. een heel bekend werk van Mozart, Eine kleine Nachtmuziek. En in een jazzversie klonk het rondo daaruit zo.

De Franse pianist, improvisator en componist Thomas Enkel met zijn versie van het rondo uit Eine kleine nachtmuziek van Mozart. En hij ronde er zijn concert mee af in Studio 4 tijdens het festival van Muziek 3 eind juni. We hoorden deze avond al veel Mozart, maar dan vooral Mozart via Thomas Enkel. Dit is volledig van de meester zelf, het klarinetconcerto met de onvolprezen Annelien van Wouwen op basset klarinet en het NDR Radio Philharmonie Orkest onder leiding van Andrew Manzi.

Annelien van Wouwen met het klarinetconcerto van Mozart. En Annelien speelde samen met de NDR Radio Philharmonie onder leiding van Andrew Manzi. Een avond in het gezelschap van Mozart. We vertrokken van jazz-improvisaties, daarnet dan dat prachtige klarinetconcerto. En we ronden af met een selectie uit zijn liederen. Marianne Beate Kieland en aan de piano Anders Mortensen beginnen die selectie met Anne Chloé.

Prachtig duo, mezzo Marianne Beate Kieland en pianist Niels Anders Mortensen. Ze vertolkten de liederen An Chloe en An die Freundschaft van Mozart. En het Jerusalem Quartet mag vanavond de kers op de taart zetten met muziek van, nee, niet Mozart, wel Joseph Haydn. Haydn, goede vriend en mentor van de jonge Mozart. Tot aan het nieuws, een fragment uit zijn strijkkwartet opus 77 nummer 1. En na het nieuws dan duiken we helemaal in all that jazz. Nog een heel mooie avond bij Clara. Uit zijn strijkkwartet opus 77 nummer 1. En na het nieuws dan duiken we helemaal in all that jazz. Nog een heel mooie avond bij Clara.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren in Oost-Vlaanderen is nog steeds versperd vanavond richting Antwerpen. Een vrachtwagen geladen met watermeloenen ging van de baan en raakte de middenberm eerder vanavond. Het voertuig vatte vuur, er was een grote rookpluim te zien. De brandstoftank scheurde open en de inhoud verspreidde zich over het wegdek. De bestuurder kon zijn voertuig gelukkig tijdig verlaten. Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg in Beervelde verlaten en dan via de lokale wegen naar de volgende oprit in Lokeren. In Oekraïne heeft de ontslagen minister van Defensie, Fedorov, al verschillende posten binnen de regering aangeboden gekregen door president Zelensky. Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen, zei Fedorov vanavond, maar ik keer alleen terug naar de regering als minister van Defensie. De populaire Fedorov werd een week geleden ontslagen door Zelensky. Excuseer. Sindsdien was er in veel Oekraïnse steden straatprotest tegen Zelensky en de opperbevelhebber van het leger. En om de terugkeer van Fedorov te eisen, Uiteindelijk zwichtte Zelensky voor het protest door de legerchef te vervangen. Hij wil Fedorov nu terug in de regering, maar dan op een andere post als defensieminister. Maar dat wil dus Fedorov niet. Nog in Oekraïne is het leger er voor het eerst in geslaagd om met een F-16-straaljager een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Dat bevestigt het Amerikaanse leger. Het gevecht vond plaats dichtbij de frontlijn in het oosten van Oekraïne, waar het Russische toestel uiteindelijk ook is neergestort. Lucas Lucluze, dit is toch wel een belangrijke overwinning voor Oekraïne.
3: Ja, klopt. Meestal vliegt Oekraïne met zijn F-16's een stuk verder weg van de frontlijn om aanvliegende Russische raketten of drones te onderscheppen bijvoorbeeld. Maar nu is de piloot dus in een dogfight beland, zoals dat heet, en kon het dat Russische vliegtuig dus neutraliseren. Het toont aan dat Oekraïne erin geslaagd is om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet simpel om een F-16 te besturen en te laten samenwerken met andere systemen. En bovendien is ook het Russische vliegtuig dat is neergehaald een hoogtechnologisch toestel. Dat maakt het niet alleen een belangrijke militaire, maar ook symbolische overwinning. Op termijn heeft ons land 30 F-16's beloofd aan Oekraïne.
2: Dankjewel, Lucas. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
4: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
2: De terugwedstrijd is volgende week donderdag en AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League momenteel tegen het Oekraïense Cherkasy. Tom Boudewijn, hoe staat het in die wedstrijd daar bij jou?
5: Het is nog altijd 0-0, wel wat kansen nu eindelijk, want de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang en in de eerste helft lag het tempo zeer laag, veel balbezit voor de thuisploeg Cherkasy uit Oekraïne dat wel speelt in Polen, maar weinig kansen dus. En nu net nog een volley van Vergara, de nieuwe spits van AA Gent. Burgess dreigde wel even met een kopbal en ook Gorela raakte de bovenkant van de lat. Maar ja, het is nog vroeg op het seizoen, vandaar nog 0-0.
2: Dankjewel voor de update, Tom. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht, later meer wolken en kans op nevel of mist. Morgen start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een fraaie zomerdag met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, lijf verwonderd.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Zowel in Frankrijk als in Spanje blijven honderden brandweerlui's strijden tegen grote natuurbranden. In enkele dorpjes, zo'n 60 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn vandaag opnieuw meer dan 3000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk hebben de voorbije dagen al zo'n 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux blijft het moeilijk werken. Door de extreme droogte en hoge temperaturen die er nu zijn dit jaar, is het bestrijden van de branden veel moeilijker dan bij de grote branden in de regio 4 jaar geleden, in 2022. Dat zegt deze brandweerman.
1: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans des conditions plus difficiles.
0: De toegang tot voedsel voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Wel blijven nog zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het rapport wel merkelijk gedaald. Zeker bij kinderen is dat het geval. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur, onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof ook. De schade die de aardbevingen van een maand geleden in Venezuela heeft aangericht, wordt door de Wereldbank geraamd op minstens 20 miljard dollar, maar mogelijk loopt dat op tot 37 miljard dollar. De wederopbouw zal nog lang duren en Venezuela zal daarbij financiële hulp vanuit het buitenland nodig hebben. Naast de grote materiële schade eisten de bevingen ook een zware menselijke tol. 5.400 lichamen zijn intussen geborgen en er zijn nog heel veel vermisten. In het voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Tcherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met goal op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: In de Europa League voorronde speelde Anderlecht ook gelijk 1-1 bij Hammarby. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend is dat. Temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start dan grijs en nevelig. Later breekt de zon door en krijgen we een fraaie zomerdag. Met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: dat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat kan nog een hele tijd duren. Het is niet zeker of de snelweg tegen de ochtendspits weer open is. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Het vuur is geblust, de bestuurder kon tijdig zijn voertuig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Bij de Russische aanval op een gastanker in de Zwarte Zee voor de kust van Oekraïne en Roemenië is één opvarende gestorven aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond. Door de onveilige situatie en de Russische aanvallen hebben twee van de grootste rederijen in de wereld, Maersk en Hapag-Lloyd, beslist om hun activiteiten in de Zwarte Zee op te schorten voorlopig. En dan zijn er sinds kort ook incidenten in de Rode Zee in het Midden-Oosten, want na problemen met de straat van Hormuz in de Persische Golf voeren Houthi-rebellen uit Jemen schepen aan in de straat van Bab el-Mandeb in de Rode Zee. Dus door de nieuwe incidenten gaan de energieprijzen ondertussen weer snel de hoogte in. VN-baas Antonio Guterres waarschuwt dat de situatie in het Midden-Oosten weer volledig uit de hand dreigt te lopen en er dringend onderhandeld moet worden. Wanneer verschillende partijen een gewapende interventie verkiezen boven onderhandelingen, zijn het de onschuldige burgers die de zwaarste prijs betalen, zei Guterres vanavond.
1: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements, civilians pay the heaviest toll. We see this on full display in the Middle East, with devastating consequences in the region and across the globe. The situation is getting out of control.
0: In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de tweede ronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. Anderlecht moest ook 10 minuten met een man minder voort na een rode kaart voor Saliba. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
2: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
0: In de tweede voorronde van de Conference League speelde AA Gent ook gelijk, 0-0 bij het Oekraïnse Tcherkasy. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start grijs en nevelig. Later breekt de zon door en dan temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Clara Live.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.